0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Kachanov. Bloks had te veel last van blessures, maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans dat hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
4: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik ondanks ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
3: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. Elise Mertens gaat dan weer niet door naar de finale van het dubbelspel op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Amerikaans-Tsjechisch duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. En in het zuiden van Iran zijn opnieuw meerdere explosies gemeld. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera ging het om een vijandige luchtaanval. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Sinds eind augustus laait het geweld in het Midden-Oosten ook opnieuw op. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
1: Willy.

0: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
1: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je mening telt.
9: Zal wel zijn.
8: Voor als de planeet ook telt.
9: Allokus, pro-planeet hier.
8: En voor als elke cent telt.
9: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
8: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
7: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: Verikabank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
12: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promokoken.
15: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
15: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Ramen, deuren, veranda's?
20: Reinaerts Aluminium.
21: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
22: Willy.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
6: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Music matters. Yeah. Really.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters.
2: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, groot.

0: 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenberge zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
1: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt, want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
0: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n 350.000 euro. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
2: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
0: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Gatchanov. Bloks had te veel last van blessures. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
3: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
0: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden. Music matters.
4: Iedereen een hartelijke dag gewenst. Welkom. Welkom ook Sien.
5: Dankjewel Thomas. Onze beginplaat. Ik heb er altijd een zeer dubbel gevoel bij.
4: Is waar?
5: Omdat ik dan het gevoel heb dat we zo de mensen richting de file duwen. Snap je?
4: Ah, zo ja. Oké. Okay.
5: Ja, oké.
4: Ik heb soms het gevoel dat je... Dat je iets te veel de dingen op je pakt.
5: Voelt? Ah ja.
4: Ja. Ik zou dat loslaten.
5: Oké. Okay.
4: Het ligt niet aan jou. Desalniettemin wens ik iedereen een vlot verkeer, laat dat duidelijk zijn. En vooral een goede morgen, Highway to Hell, dit is ACDC. Yeah.

0: Oeh, yes. Aardig begin van de dag om... Highway to Hell van AC/DC. 6 over 7. Heel goedemorgen, vrienden van Willy. Hartelijk welkom. Het is alweer donderdag, 10 september. Ik weet niet, is het al tijd voor nieuws?
1: Ja, zeker wel. Ik ben nu al zo 3 kwartier of zo aan het checken op dat nieuws over AI. Dus een of andere... Ja, ik zeg maar niks van. Ja. Dus een AI-model heeft in 88 uur het Navier-Stokes-probleem kunnen oplossen.
0: Ja.
1: Het is een wiskundig probleem waar wetenschappers al meer dan een eeuw geen oplossing voor vonden. Het heeft te maken met het gedrag van vloeistoffen en gassen.
0: Ja.
1: En ik ben al 3 keer opnieuw op 3 verschillende websites dus dat probleem aan het lezen en wat er dan juist is opgelost. Maar ik heb het gevoel dat zo in een ander vacuüm zit. Ik raak er niet bij met mijn hersenen, snap je?
0: Ja,
1: ik heb geen enkel kapstokje waar ik me kan aan vasthangen om het enigszins te begrijpen.
0: Maar ik denk de essentie van het probleem doet er niet zozeer toe. Het is de kern van het nieuws is dat ze dan een soort van aller superlaatste versie van ChatGPT daar met een zestal machines 4 dagen hebben op laten draaien en dat ongelooflijk ingewikkeld wiskundig probleem daarmee opgelost is. Dat is wel indrukwekkend.
1: Dat is indrukwekkend, maar ook slecht nieuws blijkbaar. Omdat als computers dat kunnen, gaan wetenschappers vanaf nu minder samenzitten om nieuwe theorieën, inzichten en andere problemen te ontdekken.
0: Ja.
1: Waardoor er misschien niet echt meer vooruitgang zal geboekt worden.
0: Ja, we gaan daar gewoon met z'n allen, dat eigenlijk al een beetje begonnen is, geestelijk lui worden. Want we kunnen dat gewoon even 4 dagen laten draaien.
1: Ja,
0: snapt. Ja.
1: Maar ik vind het toch lastig bij mezelf dan dat ik me niet kan inleveren in het probleem, snap je?
0: Ja.
1: Maar ik leef me al genoeg in.
0: Nee, maar qua inleving is er echt geen ruimte voor verbetering meer bij jou zien. En ik kan echt het misschien wat zware thema waarmee we deze dag zijn begonnen.
1: Ja.
0: Straks eventueel kateren met een. Het is onduidelijk, is het een mop of is het geen mop? Daar wil ik nog een beetje in het midden laten. Maar er is een nieuwe hype. En hypes, daar ben ik gevoelig voor, dat weet je.
1: Is het iets met eten?
0: Het is met eten.
1: Ah, ja, oké.
0: Het is zich aan het ontwikkelen in Gerardbergen of all places. Ja, echt waar.
1: Kan je dat verstaan, wat de hype is?
0: Er was beeld bij, dus dat maakte veel dingen duidelijk. En er is vlees mee gemoeid. Dus kijk, ik ga het eens verder uitvissen.
1: Okay.
0: En dan kunnen we het er misschien toch even over hebben. Want of het nu mop is of niet, ik ben mee. Ik ben helemaal mee. Maar goed. Het zijn allemaal thema's die we te gepaste tijden kunnen aanboren. Is het goed? Dan zien we wel. Los daarvan, zeer benieuwd wat de plannen van de Willy's zijn. Dus vrienden, laat het gerust weten. Via de app. Dank u wel. En een heel goede morgen. Dit is Summer.

0: Adolescent van Arctic Monkeys. Ik stel vast dat onze Willys, of toch een hele hoop van de Willys, tech-lovertjes zijn. En ook grote liefhebbers van nieuwe snufjes, want het is wel een hoogdag voor de liefhebbers van een nieuw digitaal speelgoed. Ja. Met dank aan Apple in dit geval, want het is gebeurd. Ze hebben hem na eigenlijk heel veel anderen die hen voor waren, laten we eerlijk zijn. Maar vandaag komt iets heel bijzonders uit te zien.
1: Ja, vanaf 23 oktober is dat. Hè. Het is nu bekendgemaakt dat het gaat uitkomen. Maar je bedoelt de iPhone Duo. Hè?
0: De iPhone Duo. iPhone Duo, een soort van opvouwbare smartphone die dat kan openklappen. En zoals ik zei, eigenlijk is Apple eerder aan de late kant daarmee. Ja. Maar ze hebben natuurlijk een heel slimme strategie. Eerst kijken naar al het getaffel van de anderen. Zien wat er eigenlijk allemaal aan rammelt. Ja. En hoe dat het beter kan. Dat is hun strategie. Ik weet niet of dat gelukt is.
1: Het ziet er mega veel beter uit dan alle andere openklapbare iPhones. Openklapbare smartphones.
0: Het ziet er echt mooier uit.
1: Ja, het ziet er fantastisch uit. Maar het is echt absurd duur. De goedkoopste kost €1.700. En dan gaat het zo door tot meer dan €3.000. Voor de chicste en de meeste opslag en zo.
0: Maar dus het is een samenvouwbare iPhone. Ja. Die je kan openvouwen en dan wordt die groter. Ja, wordt die dan zo groot als een iPad of zo?
1: Toch zo groot als een kleine iPad. Het is alleszins groter dan de grootste iPhone die er tot nu toe is.
0: Oké.
1: Maar ik ben het hier ook maar gewoon aan het aflezen, want voor mij, het is een brug te ver voor mij. Het is sowieso te duur en ja, ik ben er niet per se mega in geïnteresseerd, maar ik kan me wel inbeelden dat mensen die constant op hun scherm moeten zitten voor hun werk of zo en dan onderweg, weet ik veel, Excel-dingetjes moeten lezen, dat het voor hen wel heel interessant is.
0: Ja, ik zie wel de naad als een zwakke plek in het hele concept. De spleet.
1: Alle kruimeltjes bedoel je?
0: Oh ja. Dus dat denk ik wel veel mensen doen, is een telefoon in een broekzak steken. Jij doet dat niet, want jouw broekzak is te
1: klein. Vrouwen doen dat niet.
0: Oké, vrouwen steken dat dan ergens anders. Ja. Sakkosje of een plek naar keuze. Maar dat raakt toch vol stof. Dat krijg je dus echt een met stof, pus en brokken aangekoekte vouwspleet waar je toch op zit te loeren de hele tijd. Is dat niet? Denk je niet? Een beetje. Of moet je altijd zo'n doekje meedoen om de vouw weer schoon te maken? Om de spleet te vegen?
1: Ik denk dat de gemiddelde mensen geen brokken en pus in zijn broekzak heeft zitten.
0: Tuurlijk wel. Dat is echt altijd wel een beetje stof. Of ik heb misschien ook wel hier en daar wat spoortjes van tabak die in de broekzak blijven rammelen. Oh ja, bedoel, het is toch testo.
1: Dat is heel leuk dat jij meteen aan een praktische.
0: Iemand moet het toen eens zien, want voordat je zotte kosten doet, zeg alstublieft. 2339 tot 2589 euro stuiver docussen.
1: Ik ben wel benieuwd of er een Willy tussen zit bij ons die dat zou durven aanschaffen.
0: Welke zot koopt dat ook, bedoel je? Het is een open vraag, zeer benieuwd.

0: Ja, waanzin, hè. Ik zeg dus tegen Sien, Griet, hè, want Griet heeft net een bericht gestuurd naar aanleiding van de nieuwe iPhone, hè, de iPhone Duo, die openvouwt. Sien zegt van, vrouwen die steken dat niet in hun broek. Nooit, nooit. Griet, goedemorgen Thomas en Sien. Vrouw, check. GSM in broekzak, check.
1: Ja, misschien achterzak dan? Achterzak kan, dat gaat.
0: Maar jouw opmerking daar zat, waar steekt die dan? Ja, in uw broekzak gewoon.
1: Ja, maar vooraan, achteraan.
0: Maar niet iedereen heeft een kabouterbroek ook, hè, Sien? Ja, steek het dan in uw muts.
2: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
2: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
10: Verica Bank.
12: Thomas en Sien.
1: Ja, jongens, in al deze tech-ellende zouden we bijna vergeten dat we zo meteen nog Disney-tickets weggeven. 4 stuks. Dat is al meteen voor na Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness.

0: Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers. Het is bijna 7:30 en oh jawel, het leven rokt niet altijd. In september, zeker, dat is toch altijd een beetje een moeilijkere maand. En dus hebben wij het perfecte antidotum gevonden daarvoor.
1: We geven 2 weken lang dagelijks 4 tickets weg naar Disneyland Parijs. Daar zijn we vorige week mee begonnen, dus dat wil zeggen dat we dat nog 2 keer doen, ja. Nu en morgen. En je moet de Disney-film herkennen. Dat is de opdracht. We laten een fragment horen van een rockartiest die een andere versie heeft gemaakt van een Disney-song. En de vraag is simpel, uit welke Disney-film komt het liedje origineel? De 26e Willy met het juiste antwoord wint de 4 tickets. En de opgave van vandaag is deze.

0: schitterende versie.
1: Maar uit welke film komt het? Dat is natuurlijk de vraag. Stuur nu het antwoord door via de app. Dat is het enige dat je moet doen. De titel van de film doorsturen. En zo maak je kans op die 4 tickets.
2: Really. Music matters.

0: ontzettend spannend. Heel, heel veel berichten gekregen.
1: De voorlaatste Willy gaan we vandaag gelukkig maken met 4 tickets voor Disneyland Parijs. Brian Wilson heeft een prachtige Disney-song gecoverd. En wel deze...

0: Het had een Brian Wilson song kunnen geweest zijn, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een Randy Newman song. Maar dit terzijde. Want...
1: uit welke film komt het? Dat is de vraag. En wie gaat op die vraag antwoorden? Hallo, met wie spreken wij?
2: Met Chris.
1: Chris, oei, Chris, je klinkt een beetje zenuwachtig.
0: Ja.
2: Nee, helemaal niet hoor.
0: Ah, ja,
2: ik sta gewoon in de file. Ik sta gewoon in de file en dan word ik zenuwachtig.
0: Snap ik. Het is miserie, jong. September, ja, veel files.
2: Inderdaad.
0: Oh, wat een toffe ellende toch allemaal, hè. Ons hele bestaan. Ho, ho, ho, ho. Ja.
2: Goed.
1: Maar Chris, misschien wordt het binnenkort beter als je natuurlijk wist uit welke film dat nummer kwam.
2: Wel, volgens mij komt het uit Toy Story.
1: Maar Chris, dat is helemaal correct.
2: Oké.
0: Dat betekent, Chris, dat jij naar Disneyland Parijs mag, op onze kosten, met z'n vieren.
2: Oké, dank u.
0: Ik ben blij dat je er content mee bent. Wie ga je meenemen?
2: Geen goede vraag, maar ik denk sowieso de twee zonen en die zullen nog iemand mogen meenemen, denk ik.
0: Amai, zeg.
1: En hoe oud zijn de zonen, Chris?
2: Wel ja, ze zijn toch al vooraan in de 20, hoor, maar die zijn nog altijd Disney-gek.
0: Dat is normaal, hè. Dat zal ik wel. Ja, natuurlijk, hè. Rollercoasters en leuke dingen genoeg in Disneyland Parijs.
2: Ja, inderdaad. En papa zal wel veel bij de rugzakken blijven, vrees ik.
0: Ja, word jij mottig als een krap in het molentje? Is het daarom...
2: Wel, niet zo mottig als een krap, maar gewoon mottig in het algemeen, ja.
0: Ah, ja, okay.
1: Maar Chris, je moet niet drinken vanaf 's morgens vroeg in Disneyland, hè.
2: Nee, inderdaad.
0: Ik denk dat het hele gezin er deugd van zal hebben. Dat is wel duidelijk. Gefeliciteerd, geniet ervan. En veel plezier in Disneyland Parijs. Bye bye.
2: Oké, dank u. Yo.
1: Dag Chris. Willy. Music matters. Mottig in het algemeen? Wat bedoelde Chris?
0: Ja, dat

0: toch wel een bijzonder netwerk eigenlijk, de Billy luisteraars, als je dat nu bekijkt aan de hand van de berichten. Dus daarnet heeft Chris gewonnen. Hij mag dus samen met zijn drie zonen naar Disneyland Parijs. Dat is fantastisch nieuws. Maar dat heeft dan weer een andere Willy. Ik ga nu niet bij naam noemen, maar het is Hannelore. Meteen in de smiezen van, zeg, vrijgezel. Zal ik anders meegaan met Chris? Een soort van datingkantoor hier aan het ontstaan.
1: Ja, maar ik heb daar dus echt al over nagedacht. Want ja, ik kan zoveel. Ja. Zoveel. Dan moeten wij toch een soort van app kunnen bouwen of feature in de
0: matchmaker.
1: App. Een matchmaker die dan ook niet meteen privacygewijs alles prijsgeeft, ja. Maar dat je zo, ja, dat zou toch moeten lukken.
0: Zeker, zeker. En, ja. En wat onze ongelooflijke troef is in het samenbrengen van mensen, over één ding is er alvast geen discussie. En dat is muzieksmaak.
1: Ja.
0: Want je komt sowieso bij mensen uit die een uitstekende muzieksmaak hebben. Dus dat is een heel belangrijk ding dat al matcht.
1: Ja, ik ga erover nadenken.
0: Het is echt ongelooflijk dat we daar nu pas aan denken.
1: Ja. Nee, ik denk daar al heel lang aan. Maar hoe, hè?
0: Ah ja, je werd er toch al als early
1: adopter.
0: Al mee bezig.
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar ja,
0: eerst even zo'n thermos weggeven.
1: Ja, het is dat. We hebben zoveel andere dingen te doen ook. Als je een thermos wil winnen, stuur je thermos via de app en dan geven we dat zo meteen weg.
0: Tot straks.
2: Billy. Music that matters. Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
4: VTM.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1+1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
8: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Thomas en Sien.

0: Tonight van Three Doors Down. We gaan een thermos weggeven. Misschien aan Eva. Goedemorgen, Eva.
1: Goedemorgen.
2: Dag, Eva.
0: Het is donderdag. Wat brengt deze dag voor jou?
1: Vandaag brengt niet zo heel veel speciaals. Ik ben thuis en ik ga een beetje schilderen, denk ik.
2: Amai, oh. dat is een leuke bezigheid. Kunst schilderen of eerder een muur of een kast of een plint of zo?
1: Ik ga aquarellen vandaag.
2: Aquarellen?
0: Oh!
2: Oh, leuk.
0: Ja. Oh, kan je straks een foto doorsturen van wat je maakt? Ik ben heel benieuwd.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Oh, zeer. Tof.
0: Maar
2: tof.
0: Je speelt natuurlijk het thermospel tegen iemand anders en dat is Jan. Dag, Jan.
3: Hey, goedemorgen.
2: Wat ga jij doen vandaag, Jan?
3: Ik mag gaan werken.
2: Ah, dat is prettig. Is leuk werk?
3: Dat is ook leuk, ja. Ja, ik doe mijn job graag.
2: Oké, fantastisch.
3: Ik ga van mijn job, ja.
2: Goed, het enige wat eigenlijk in jullie bestaan nog lijkt te ontbreken op dit moment is de felbegeerde thermos van Willy. Toeval wil, daar spelen we nu net voor. De kunst bestaat erin om zo snel mogelijk te achterhalen welke band of artiest nog niet bepaald wakker is. Als je het meent te weten, roep je eigen naam. We stoppen de opgave. Is het juist, dan win je de thermos. Is het fout, dan gaat de thermos naar de tegenpartij. Maar de verliezer wint altijd een pet. Tenzij niemand piept. Dan is het heel droevig voor iedereen. Laten we eerlijk zijn. Iedereen klaar?
3: Yes. Ja.
2: Opgelet. Dit is vandaag de opgave.

0: Oh, er was zang voor nodig om de frank te laten vallen. En ik snap het ook wel. Maar is ze goed gevallen? Goedemorgen. Jan, wie heb je gehoord?
1: Ik denk R.E.M.
0: Is het R.E.M.? Laten we eens checken.

0: Je hebt de thermos gewonnen.
1: Super. Ja.
0: En
1: awesome.
0: Ja, voor jou is het een bed, Eva. Hopelijk ben je daar ook blij mee.
2: Daar zijn we ook blij mee.
0: Fantastisch.
2: Precies, Jan.
0: Ah, kijk, sportief ook. Nou, bedankt ja, om mee te spelen, Jan en Eva.
1: Met de
0: fijne dag.
1: Dank je.
0: Get a room, hè, jongens. Bye-bye.

0: Zou het ooit al gebeurd zijn dat zo twee deelnemers van het thermospel dan achteraf contact opnemen met elkaar? Nee, maar daarnet klonk het toch ook weer zo, Eva en Jan, dat het toch al meteen een soort van...
1: Begin van een uitzet.
0: Ja,
1: de ene heeft een thermos en een ander heeft de pet. Dus dat is wel leuk om mee te twinnen.
0: Ja,
1: ja, we moeten toch een soort van koppelprogramma eens uitwerken. Ja, Miete Willys. Ik ben maar luid op aan het denken. Dat is misschien het is uw eerste worp. Hè.
0: Misschien te vriendschappelijk nog.
1: Misschien te vriendschappelijk, ja. Maar nee, mag inderdaad. Mag ze wel wel direct zijn. Want het is te lachen, het is serieus.
0: Ja, okay.
1: Denk er verder over. Willy Wonderland. Zoek verder.

0: Everything for Free van Case Choice. Ondertussen blijft ons molentje hier draaien, hoor jongens. Want ja, we hebben de opportuniteit nu wel gevoeld natuurlijk. Een soort van Willy Dating kantoor. Dat zou ontzettend leuk zijn. Of ja, een kantoor klinkt zo suf. Maar ja. Snap je, online. We zijn alleen ook nog een gepaste naam ervoor aan het vinden. Ik vind voorlopig eigenlijk jouw suggestie de tofste. Find your Willy.
1: Ja.
0: Want dat is eigenlijk exact. Want het is zoek een Willy die bij jou past.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd kan ik het gelijk niet losmaken. Dat is voor mensen die een fluit verloren zijn. Dat is heel raar om te zeggen. Maar zoals je een telefoon ergens hebt laten liggen en dan digitaal terug op zoek kunt gaan naar je fluit. Wat dat echt debiel is.

0: feesten van Willy. Ontdek Pure Live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
1: oh,
2: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
0: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
5: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt, want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
4: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n 350.000 euro. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n 4.300 euro. De voorwaarde is wel dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Het is maar een van de dingen die hij heeft gezegd op een partijconventie in Texas in de VS. Die conventies vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar, maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er die midterms, de tussentijdse verkiezingen dus. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondente Grete Keizer volgde de speech van Trump.
6: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder. Aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
4: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
7: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
4: Bloks is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi. Gatchanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
3: Vivi, Music Matters.
0: Thomas en Sien.
8: Heel goedemorgen, welkom.
9: Zou je het eten als ontbijt, de culinaire hype waar je het over wil hebben?
8: Sien, je weet over welke hype het gaat en je weet, ja, ik zou het gelijk wanneer kunnen eten, werkelijk om te even wanneer. Al zal het niet voor iedereen gelden, maar

0: aan van Magnapop om bijna 8 over 8 in de ochtend gloren van uw geliefde zender Willy. Natuurlijk hartelijk welkom. Heel goedemorgen. Het is donderdag 10 september en ik heb al heel vroeg in het ochtend gloren iets in de mot gehad waarvan ik denk van dat is nu toch wel heel erg interessant. Het betreft een hype in Gerardsbergen. Dus het is relatief lokaal nog, maar je voelt, het is aan het gaan. Het is ook een beetje onduidelijk of het echt serieus of een mop is, maar ik vind het zo geniaal dat ik echt tot ten diepste van mijn vezels teleurgesteld zou zijn, mocht het echt maar een mop zijn. Maar goed.
1: We zullen even laten horen.
0: We gaan het laten horen, kleine opmerking daarbij. Laat je niet van de wijs brengen. Ik ga het straks proberen toelichten waar het echt om gaat. Want het is dus, zoals gezegd, een hype in Gerardsbergen. We gaan nu de audio daarvan laten horen. Het is van een filmpje. En ja, nogmaals, Gerardsbergen. Je kan evengoed een tekst uit Hongkong laten komen. Het is onverstaanbaar. Maar ik zal het eens laten horen.
2: Vandaag doen we met 300 gram gekrukkenkapje. Met Martens.
3: Ja. Gerardsbergen is er sinds een aantal weken een vreemde hype aan de gang.
4: Dank
3: u wel.
4: Waar zit je
3: vandaag? Een verkoopte rauw gehakt in puntzakken.
1: Men verkoopt er dus rauw gehakt in puntzakken. Maar het is zo'n filmpje van Suikernonkels. Dat is zo'n soort podcast, denk ik. En zij proberen hypes te creëren, omdat ze rijk willen worden. Daar komt het op neer. Dus ik denk dat ze het een beetje geïnstalleerd hebben, maar neemt niet weg dat het natuurlijk gat in de markt is.
0: Zeker.
1: Wat jou betreft.
0: Zeker, ja. Als het aan mij vraagt, is het zeker een gaatje in de markt.
1: Ja.
0: Dus ik ben zeer bereid om er echt in mee te gaan. Het is ook een heel grappig filmpje. Je ziet er echt volledig Gerardsbergen in omstreken naar buiten hobbelen met een zak.
1: Het is een puntzak met rauw gehakt.
0: Vol met rauw gehakt. Maar ja, echt waar, schoner wordt het dus niet. Hè.
1: Ja.
0: Allee, dat is, vind ik zo diep ontroerend. En ik weet dat er mensen zijn die nu, het is nog maar 9 over 8 natuurlijk, over hun nek gaan bij de gedachte alleen al. Maar ik zou het echt zo kunnen binnenmikken nu al.
1: Weet je wat ze ook meteen in extra productie kunnen zetten dan? Medicijnen om wormen uit te drijven uit je lichaam. Kom aan, rauw gehakt in zo'n puntzak, dat kan toch niet echt zijn? Dat is toch onveilig, of niet?
0: Je hebt een frigo, hè, Sien. Dus dat is iets dat, sinds eigenlijk de Romeinen konden al dingen koelen. Die maakten ijs, hè. Dus je steekt dat in de frigo.
1: Ja.
0: Als je dat natuurlijk een halve dag in de zon laat liggen, zou ik het u niet aanraden. Maar anders, als je vers gehakt koopt, niks aan het handje, alles in het mondje. Ja. Zijn er nog vragen?
1: Nee.
0: Dank u. Really? Music matters.

0: oude reus van Luc de Vos. Doet er mij wel aan denken. Ik heb gisteren in mijn mailbox een berichtje gekregen van de platenfirma. Want hij is er, de allereerste single van Bruno de Vos. Enfin, ja. De band van Bruno. Pissbox, zo heten ze. Het is echt heel luid. Het is echt mega.
1: Het is luid.
0: Echt hard.
1: Het is hard. Ja.
0: En het luistert de single naar de wel jolige naam Mijn fiets is kapot. Ja. Ja. Wat echt ook het centrale thema van de hele song is geworden. Ja. We hebben straks onze chef muziek. Uiteindelijk, Kevin, die komt alweer een duet bespreken. Straks tussen 9 en 10. Ik ga dan dus voorzichtig vragen. Ga je mij steunen zien in, met de vraag of ik even toch de nieuwe van, enfin, de allereerste van Bruno de Vos zijn bandje mag laten.
1: Maar een stukje moet toch al kunnen. Het
0: zeker. Want het is nu wel, het is niet, er zijn geen hapklare brokken, ik zal het zo zeggen.
1: Nee. Het is geen gehakt.
0: Voilà. Da. De Weerwilly. Goed gezegd, Sine. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Frank, voor we echt tot de kern van de zaak komen, één detail, want er is wat verwarring rond de nieuwe hype die zich vooral in Gerardsbergen afspeelt op dit moment. Maar daar wordt dus door een slager, ben de naam kwijt, Mertens, maar het kan ook van Poepenvelden zijn, ben vergeten. Dus puntzakken vol met rauw gehakt geserveerd. En de klanten lopen daar wel blij gemutst buiten met een zak vol met rauw gehakt. Zou dat iets voor jou zijn?
2: Nee.
0: Nou, oké. Okay. Nee. Lang verhaal kort. Nee, is goed.
2: Voilà,
0: kan ook in de zon gegeten worden, hè, maar al niet te lang. Dan moet je wel dooreten. Ook niet?
2: Ja, nee. Dat is zo. Amai. Ja, okay. Oh, nee, dat lijkt me niet echt.
0: Ik heb het geprobeerd. Nee. Geen probleem. Ja. Goed. Ja. Frank, er was een luisteraar die zei dat het ergens in Diepe Limburg of zo was. Het, uh-huh. Nee, sorry. Het was in de Ardennen. 3 graden vanmorgen. 3 graden, alstublieft.
2: Ja,
0: straf, hè?
2: Klopt inderdaad. Ik heb als algemene waarde 6 graden in de Ardennen, maar in die valleien, daar kan het effectief nog iets kouder geweest zijn. Hè? Dus 3 graden, inderdaad. Enfin, dat is nu niet direct het gemiddelde op dit moment. In Vlaanderen gaat het hier om 9 of 10 graden op de koudste plekken. Maar ja, het voelt gewoon koud aan als je buiten gaat. Aan de andere kant is het wel zo dat op meerdere plaatsen de zon aanwezig is. Niet overal. Het zijn ook regio's waar het nu betrokken is. Verwachting is dat daar waar er veel wolking is, dat wolkendek wel gaat breken. Ja, en dan krijg je een beetje een mix van zonnige periode, stapelwolken die ook in de loop van de dag gaan ontstaan. Maar het belangrijkste is dat het droog blijft vandaag. Dus een van de betere dagen toch wel. En dat bij temperaturen, op het warmst van de dag, zo ergens rond een uur of 3-4 in de namiddag, kan het toch nog 20 graden worden op vele plaatsen.
0: Oké, ik vind het aardig, toch?
2: Mm-hmm. Ja, vind ik ook. Ja, ik vind een betere dag. Zeker als je vergelijkt met morgen bijvoorbeeld. Hè, want morgen gaat het toch een regenzone over het land trekken. Die lijkt volgens de recentste weermodellen voornamelijk in de ochtend al over het westen van het land te liggen, dus daar begint het dan al nat. En dan in de loop van de dag zou die regenzone nog verder doortrekken naar het oosten, dit terwijl dan na de middag het vanaf de kust ook weer wat droger wordt met enkele opklaringen en dat bij temperaturen van 21 graden. Het weekend, dat wordt nog steeds bevestigd, hè, dus dat zaterdag de betere dag is.
0: Mooi.
2: Met eerst wat nevelmist of lage wolken, dat kan, maar langs de andere kant is de zon nog redelijk krachtig, dus die gaat er komaf mee maken, dan komt de zon erdoor en dan krijgen we in na de middag een paar stapelwolken en dat bij temperaturen die aangenaam zijn, hè, 23 graden is toch wel mogelijk. En dan zondag zou het tijdelijk gaan regenen. Daar zitten nog wel wat verschillen in. Tussen de weermodellen zijn er die zeggen dat het 's ochtends is, dat het regent, het na de middag wat beter wordt. En anderen die juist zeggen dat het pas na de middag begint te regenen. Dus daar zit nog wat onduidelijkheid in. Qua temperaturen zouden we ergens uitkomen zondag op ongeveer een graad of 20. En misschien moet ik dat toch erbij vermelden. Maandag en dinsdag lijken we eventjes in de warme lucht terecht te komen. Met maandag 24 en dinsdag 25 graden.
0: Oh, schitterend, nog een leuk extraatje. Daar zijn we blij met.
2: Ja.
0: Dank je wel, Frank.
2: Maar, het is de laatste zomerse dag. Ja. Dat is altijd makkelijk gezegd, maar het kan nog altijd in september en eventueel in oktober.
0: Zeker, zeker, daar kijken we naar uit. Als ik nog heel kort even mag over plukgehakt, dus nee, in een puntzakje. Nee, maar ik snap wel dat je denkt van, hey, praktisch, hoe doe je dat dan? Dat is niet zo handig. Thomas heeft net gestuurd, naamgenoot toevallig, maar mijn ha. Zo'n puntzak, anders ook wel leuk, zo'n puntzak waar je dat de onderkant afknipt, waardoor je het punt gehakt, het pluk gehakt, in je mondje kan spuiten bijna. Ja. Zou dat dan eventueel toegankelijker maken voor jou, Frank?
2: Nee,
0: ik had het gevoel van niet. Nee, sorry. Nee. Geen probleem.
2: Sorry.
0: Nee, ofwel voelt je het ofwel voelt je het niet. En ik had het gevoel dat ik het voelde. Nee, geen probleem.
2: Ik voel het niet.
0: Graag tot morgen, Frank.
2: Dat is goed, tot morgen.
0: Dag. De Weerwilly. Spijtig, hij voelt het niet. Die indruk had ik, hè?
1: Maar niet alles. Ik denk dat we niet alles moeten bespreken on-air.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: De filter moet op.
1: Ja.
0: Ah, de filter. Ja, ik zoek hem. Goed. Ja. Geen probleem. Dit is The Clash. Rock the Casbah.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Zie het.
11: Grootser!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is Eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
13: Rob, Eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Reinaars Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
17: Thomas en Sien.

0: Veerle heeft ons een berichtje gestuurd en ik snap het wel. Ze heeft net de kinderen op school afgezet, dus wellicht het enige moment, of het eerste moment om eens gewoon diep in en uit te ademen. Oké, jongens, ik zit klaar voor de Disney-wedstrijd. Oei, Veerle is al geweest vandaag. Sorry daarvoor. Maar morgen de allerlaatste kans voor Disney-tickets voor 4 personen te pakken te krijgen hier. Dat is al beloofd. Gaan we al zeggen wanneer? Voor Veerle?
1: Morgen.
0: Dat morgen niet mist, eigenlijk.
1: Spelen we om 9:15.
0: Voilà. Als dat past voor u, hè, Veerle. Goed. Oké. Polkepap. Oh ja, het polkepap van vandaag
1: gaat tussen Julian Casablancas van The Strokes, dus, of David Byrne.
0: Oké.
1: En de vraag luidt als volgt: met wie zou je het liefst zo na een klein kusje met de wagen in de file, zo'n mini botsingske?
0: Ja, geen zwaar ongeval, nee. Gewoon een vervelend kak. Ja, ja, dat.
1: En dan dus daarna dat aanrijdingsformulier moeten invullen. Zo. Ja. Maar wie zou je dat liefst doen? Met wie zou dat vlotst verlopen, denk je?
0: Dus met Julian Casablancas van The Strokes of met David Byrne van Talking Heads? Ja. Wat is jouw voorkeur, Sien?
1: Ik heb niet meteen een voorkeur. Ik weet het niet. Jij?
0: Ik ga sowieso voor David Byrne.
1: Ah, ja.
0: En dat heeft niets met muzikale te maken in dit geval, zeker niet. Maar ik denk dat David Byrne is een bijzonder persoonlijkheid. En ik denk zelfs dat op zo dat soort van kakmomenten, waar ik denk van, oh, what the fuck. Ook dit nog, dat David Byrne een van de weinige mensen op de planeet is om zelfs in dat lullige, vervelende gegeven, in die korte tijd, minstens 3 ronduit inspirerende quotes te geven. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat je er sowieso iets aan hebt. En bij Julian weet ik zelfs niet eens wat hij gewoon wakker en nuchter gaat.
1: Die heeft nog altijd wel zo die perceptie tegen van, ja, ik ben een rijke luiskind. Dus dan weet
0: ik wou dat niet nog eens zeggen, maar je hebt het nu gezegd.
1: Dat is wel zo,
0: inderdaad,
1: hè?
0: Van, oh ja, whatever, buy another car. Ja. Zo, nee.
1: Oké, David.
0: Maar goed, het mag geen, mag u niet beïnvloeden. Het is aan u om te kiezen. Via de Willy-app vind je de poll in Vermaar.

0: Whatever van Hi Hi.
1: Polle kebab.
0: De vraag in Polle kebab: met wie zou je, als je dan toch maar een klein accidentje, klein kutske hebt gehad met de wagen, het aanrijdingsformulier samen invullen? Is dat met David Byrne van Talking Heads of met Julian Casablancas van The Strokes? Joris, heeft hij nog geantwoord van ja, David Byrne, die is ook altijd een beetje verward, hè? Want als hij dan met de auto rijdt, is dat dan niet altijd op the road to nowhere dat gebeurt? Zeer mooi, mooi, mooi.
1: Vroomtsch.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het is duidelijk.
1: We kunnen kort zijn. Het is effectief. The road to nowhere die we oprijden, want David Byrne heeft gewonnen met 81% van de stemmen.

0: Een nieuwe wind waait door Editors in de vorm van onder andere The Rush. Nieuwe single, heel tof, hè?
1: Tof, heel tof,
0: ja,
1: single.
0: Ja, ja. Zometeen Freek Braakman met het goede nieuws van de dag. Dat is voor naar Queens of the Stone Age en I Sat by the Ocean.
2: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
3: Really? Music that matters.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
5: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
10: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
2: Thomas en Sien.

0: I Sat By The Ocean, Queens of the Stone Age. 8:45.
1: De Goed Nieuws, Willy.
2: En ook op een doodgewone donderdag komt Freek Braakman met goed nieuws. Dat hopen wij toch, dag Freek?
3: Hey, dag Sien. Goedemorgen, dag Thomas.
0: Dag Freek, wat voor goed nieuws heb je voor ons?
3: Wel, Thomas, we zijn 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Het lijkt alsof er altijd al is geweest. Ja. En het is een beetje goed nieuws. ChatGPT zou een wiskundig probleem hebben opgelost dat al 90 jaar bestaat. En dat heeft daar werkelijk 88 uur voor nodig gehad.
0: Straf, we hebben dat vanmorgen inderdaad... we hebben het er vanmorgen ook over gehad. Het is crazy, inderdaad. In 4 dagen was het gepiept.
3: Voilà, voorspellingen over hoe gassen en vloeistof zich bewegen. Enfin, hogere wiskunde en ChatGPT zou dat nu opgelost hebben. Ja. Nu, tegelijkertijd is een van de golden boys van Anthropic, dat is het bedrijf dat klonen maakt, is opgestapt. Jacob Caxton, die heeft bij Anthropic gewerkt, is daar nu vertrokken, die kwam al van OpenAI, want we denken allemaal, Anthropic, dat is dan toch de wat meer ethische versie, heeft zich ook een beetje verzet tegen Donald Trump. Hè. Die snaak, die golden boy, die Jacob Coxon, is daar vertrokken. Die man is 27, groot talent. En die zegt op X, er is werkelijk geen enkel AI-bedrijf dat enige verantwoordelijkheidszin toont. Binnenkort gaan die systemen gewoon alles kunnen hacken en dan kunnen die ook echte macht en middelen gaan verwerven. Dat is bij klonen. En dan heeft er daar een collega van die Jacob, heeft erop gereageerd, op X, dus die weet ook wel dat heel de wereld dat leest. Ja. En dat is dan nog een van de hoge poeven van de veiligheid bij Anthropic. Ja. En die heeft gezegd, ga even zitten, de komende 10 jaar is de kans groter dan 10% dat AI de hele mensheid gewoon van de planeet veegt. Dus binnen het decennium, niet ergens in een verre toekomst. Dat is een van de veiligheidsbonzen van Anthropic die dat gewoon geschreven heeft.
0: Ja, Freek.
2: Goed nieuws dan dat het gewoon ineens boem patat met ons gedaan is en we...
0: Ik ben super benieuwd hoe dat hier nu nog... Dit is echt een rampspoed.
3: Ik heb ook de PISA-resultaten gezien. Hè? Ons wiskundig inzicht, dat gaat er nog sneller op achteruit dan dat AI vooruit gaat. Dus als we al uitgeroeid worden in Vlaanderen, de komende 10 jaar, dan gaan we het nooit geweten hebben. En dat vind ik een beetje geruststellend.
0: Geruststellend dus, ja.
3: Toch?
0: Zeker.
3: Voor die beseffen, Thomas, dat is perfect.
0: Wat een ons mesteld. Ah, nu al, oké.
3: Ja, 10%, hoeveel is dat eigenlijk?
0: Freek. Ja. Bedankt. Ik heb de rest van de uitzending nodig om dit te boven te komen. Heel graag, tot morgen.
3: Dag ook, denk ik.
0: Dank je wel.
3: Tot morgen.
0: Bye-bye. Goed nieuws.

0: Boy with a Thorn in the Side van Smith. Men had een beetje aan bekomen van het goede nieuws eigenlijk, maar jongens toch, ja.
1: Zolang dat we kunnen verder doen dan.
0: Ja, we doen niets aan de hand. Ja. Zeker wel. Utopia van Siska Siska. The

0: Goeie vraag, Kim. Maar in alle eerlijkheid, is dat opzettelijk? Nee, het is niet, zeker niet opzettelijk na het nogal verontrustende goede nieuws van Freek Braakman. Dat volgens zij die kunnen weten, knapen die bij Claude, het bedrijf achter Claude, hebben gewerkt, dan de nog eerdere ethische AI-vorm, ervan overtuigd zijn dat tussen dit en 10 jaar AI alles overneemt. En dan draaien wij eerst Utopia en nu Virtual Insanity. Dus ja, kijk. Moet ergens AI mee gemoeid zijn, denk ik. Ik weet niet.
1: Eén ding is zeker, het volgende uur zullen wij hier nog live zitten. Dat wel.
0: Als er niet ondertussen iemand overneemt, dan weet ik ook niet. Dadelijk het nieuws van 9 uur.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
7: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+ in de Willy.

0: 250 miljoen euro meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld. De volledige subsidiepot voor die Vlaamse besturen bedraagt zo'n 5 miljard euro, maar het meeste geld gaat nog naar de zorg. En ook dat budget is gegroeid van 7,6 miljard naar 8,3 miljard.
1: Op een republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. $5000 voor elke Amerikaanse volwassene, dus omgerekend zo'n 4300 euro. De voorwaarde is dat de republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Wat is de inzet van die midterms? Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Die partijcongressen vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar. Maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er de midterms, dat zijn de tussentijdse verkiezingen. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondent De Grete Keizer volgde de speech van Trump.
2: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de Democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
1: Want als de Democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. De afgelopen augustusmaand was wereldwijd de warmste sinds het begin van de metingen. Het werd volgens de Europese klimaatdienst Copernicus gemiddeld net geen 17 graden. Het was daarmee wereldwijd 1,65 graden warmer dan in de tweede helft van de 19e eeuw, waar Copernicus altijd mee vergelijkt. Daarmee is de drempel uit het klimaatakkoord van Parijs overschreden. En het Antwerpse Zuidpark maakt kans op de European Prize for Urban Public Space. Dat is een Europese prijs die projecten beloont die de ruimte teruggeven aan stadsbewoners. Het Zuidpark was jarenlang een onderdeel van de haven. Nadien werd het een grote betonnen parking en in de zomer van 2024 werd het omgetoverd tot een echt park. Of het de prijs ook wint, weten we op 15 oktober. De dag start zonnig met nadien wolken. Het blijft wel droog, temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
3: Hallo daar, zeer goedemorgen, welkom. Zou het toch tof zijn voor het Zuidpark in Antwerpen? Toch?
4: Dat ze die prijs winnen?
3: Ah, zeker wel.
4: Ja. Zou dat heel tof zijn.
3: Klinkt ook wel, denk ik. Het is mooi geworden.
4: Ja, dus ik ben nog niet geweest, denk ik.
3: Ah, ja. Nog niet geweest?
4: Nee.
3: Het is gewoon Antwerpen, ja. Kom met de trein ook. Niet schrikken, Sien, maar links van u, onze chef muziek is hier, dat is Kevin. Goedemorgen, Kevin.
5: Goedemorgen.
3: Hij is hier al, hè. Zeg het maar.
4: Ik weet het.
3: Oké. Okay. Kids alright, dit is Betty Serveert.

0: Allee, jongen. Toeval bestaat inderdaad niet. Bert, een van onze Willys, heeft een foto gestuurd. Hij staat in de file achter een busje, een camionet in de volksmond. Met als nummerplaat, kid you not, préparé. Dat wil ik ook. Dat wil ik heel graag. Maar dit terzijde. De vrienden van Willy, hartelijk welkom. Het is 8 over 9. We beleven allemaal samen zeer intens donderdag 10 september. Ik ben weer een beetje van mijn melk, want iedere keer als je denkt met die Trump, nu hebben we het wel het einde gezien, dan komt er weer iets en is je broek voor de 100ste keer weer afgezakt. Allee, ik bedoel, dat is niet normaal toch? Dus iedereen die voor hem stemt, belooft die $5,000. Dus ja, daar is een woord voor, dus omkoperij. Ik ben zeer benieuwd waar dat geld dan vandaan komt. Maar, en ik geef het niet graag toe, toch even, heel even een beetje pijn ook, omdat ik denk van ja, de kastaars, die bestaan niet meer. Hè. Maar we hadden anders ook wel, gewoon.
1: Had hij dan geld beloofd aan de wiel? Geld is zo lame.
0: Vind je dat alleen?
1: Ja, maar ja.
0: Natuurlijk, ja.
1: Maar we zijn Willy, we moeten toch iets anders beloven.
0: Ja, maar ja.
1: Ja.
0: Ah, ja. Ja.
1: Maar ja, de kastaars bestaan niet meer.
0: Exact mijn punt. Ja, dat is inderdaad dat.
1: Ja.
0: Onze chef muziek is al gearriveerd. Dat is mooi op tijd, want straks krijgen we een nieuw duet op donderdag. Dag Kevin, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Maar ik had toch een vraagje en daarom bedankt dat je een beetje vroeger bent gekomen. Want ik heb gisteren in mijn mailbox een nieuwe worp gekregen. Een allereerste single die uit is van de band Pissbugs, Gentse band, van Bruno de Vos. En Bruno, ja, dat is de zoon van Luc natuurlijk. En dan was ik wel extra benieuwd, want ik wist al even dat hij heel hard aan timmeren was, aan een plaat en zo. En ze is er en ze heet Mijn Fiets is Kapot.
2: Ik heb het mailtje ook in mijn mailbox gehad. Gaat jij ook zien?
1: Ik zeker ook wel.
2: Ja, we hebben het er gisteren al even over gehad. Ja. Ik moet mijn woorden wikken en wegen, want ik zie daar in mijn rechterooghoek een foto van Luc in onze studio.
0: Ja,
2: dus ik heb zo wel een beetje het gevoel van...
0: De peetvader kijkt. Zeker, sowieso. Ja.
2: Ja.
0: Zullen we eens even luisteren?
2: Misschien even een kleine waarschuwing.
0: Ja.
2: Ik heb er even de korte bio bij genomen. En ze omschreven zich als een bak Nederlandstalige herrie die de impact heeft van de bom op Hiroshima.
0: Ah ja.
2: Ik denk inderdaad dat exact het omschrijft, want het is een nummer in 3 delen. Het eerste deel kunnen we een stukje van laten horen, Savan nog wel.
0: Ja.
2: Deel 2 is al even...
0: Savan nog wel?
2: En deel 3 is van... nu zijn we iedereen kwijt.
0: Okay.
2: Maar stoer is het in ieder geval.
0: Ja. Even luisteren?
2: Even luisteren.
0: Even luisteren.

0: het is niet de eerste keer dat hij kapot is. Nu, ik wil hier wel even een lans breken, want ik voel potentieel. Het enige wat ik denk is van, ja, ik zou toch een producer erbij nemen.
1: Ja, ik denk dat deze producer zijn diploma bij PXL nog moet halen dit jaar. maar de intentie is er. Leuk, is blijven
0: punk
1: gaan.
0: Ook, het is punk. En misschien de allereerste worp van Maria Iscariot hadden we misschien
1: er
0: ook.
1: Dicht, ah, ja. Dicht tegenaan, denk ik. Ja, maar in Gent laat ze lekker losgaan.
2: Ja? Die hebben een giga publiek bereikt. Die hebben echt wel hun eigen circuit. Dus dat gaat zeker zijn weg vinden.
0: Ja, ik hoop het ook van harte, want dat is hem meer dan gegund.
1: Maar de vraag is, wordt die fiets gerepareerd?
0: Jawel, dat is, die fiets dat blijft is natuurlijk de vraag die in de lucht
1: hangt. Dat is de tease, hè.
0: Zeker.
1: Maar morgen komt de single echt maar uit, dus iedereen kan misschien morgen eens luisteren en dan ons laten weten
0: of de fiets al dan niet echt finaal toch weer gerepareerd is. Zeer goed. Dadelijk een duet op donderdag.

0: Martini Me Fatso. Super een goede titel ook. Hè? Van Matt Berninger. Daarvoor nog. Lieten we ook een kort stukje horen van de eerste worp van Bruno. Bruno de Vos, zoon van Luc de Vos, heeft met zijn band Pissbox een eerste singeltje uit. Het is heel ruig. Het is heel ruig. Klinkt geweldig kapot. Maar ik denk dat live wel ook leuk is om eens te zien. En dat wordt hier net door Isaac gemeld. Morgen. Pissbox in de charlatan, alstublieft. Voor zij die het willen horen, morgen dus in de charlatan.
1: Willy. Duet op donderdag.
2: En daarvoor komt chef muziek Kevin elke donderdagochtend bij ons. Dag Kevin.
3: Dag Sien, dag Thomas.
0: Goedemorgen Kevin, wat heb je bij voor ons vandaag?
3: Yes, vorige week zaten we in 1995 met 7 Seconds van Youssou N'Dour en Nene Cherry. We springen 11 jaar later, naar 2006. Twee wereldbekende rockgroepen die samen een single uitbrachten. Het gaat over het volgende.

0: Ja, geslaagde samenwerking, dat zeker wel. Ik had nog niet... Dat was een collab die ik niet had zien komen, nee, om eerlijk
1: U2
0: te zijn.
1: U2 en Green Day, voor de mensen die het niet meer weten.
0: Inderdaad.
1: Die samen The Saints Are Coming uitbrachten in 2006.
2: Ik schrik er vooral van dat je zei 2006, dus 20 jaar oud.
1: Ja, zie.
2: Oh, ik dacht dat het jonger was.
1: Ja, jij dacht vorige week dat 7 Seconds een single was, een charity single voor een goed doel. Dat was niet het geval, maar nu wel, kan ik deze week zeggen.
0: Ah, is dat
1: deze
0: zo?
1: Single. Ja, zeker. En het ging... het was voor echt een grote ramp, namelijk de volgende ramp. Laat maar even horen.
3: Katrina, as most of you know, has become a monster of a hurricane. A category 5 storm with winds of 160, 165 miles an hour. A storm expected to make landfall around sunrise in New Orleans. A storm on track to be the biggest hurricane ever to hit the United States.
0: Exact, orkaan. Katrina.
1: Ja. En vooral New Orleans werd toen echt zeer zwaar getroffen. 1800 doden, 150 miljard schade. Ja, echt een ramp.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk The Edge, de gitarist van U2, die erachter zit. Die was er zo door geraakt dat hij een stichting had opgericht, Music Rising, speciaal naar aanleiding van deze ramp, om geld in te zamelen voor muzikanten die al hun instrumenten kwijt waren geraakt door die ramp. Want ja, New Orleans, stad van muziek,
0: absoluut,
1: natuurlijk.
0: Stad, zo'n belangrijke muziekstad.
1: Precies, en hij dacht, ik wil nog iets meer doen. En ik dacht, ik wil een nummer opnemen, een goed doelnummer. En, hij is de man die Green Day heeft benaderd, want hij vond een nummer terug, een cover, waarvan hij dacht, dit is perfect, hier moet Green Day bij. Het is een cover van een onbekend Schots groepje eigenlijk, The Skids, uit 1979. En het origineel klonk zo.

0: Ja, ik snap wel dat hij dan dacht van, ja, ik bel even Green Day.
1: Ja, ik snap het ook.
2: Ja, precies. En het nummer gaat ook over stormen en zo, dus klopt inhoudelijk ook nog wel. Nu, de grap was, de Edge zoekte die zanger op van de skits, belt hij op en die man dacht dat hij in de maling werd genomen. Zo, ja, trek eens aan mijn vinger. De Edge zegt dat hij samen met Green Day ons nummertje uit 79 gaat coveren. Maar nee, het is echt gebeurd. Ze hebben het samen opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen met Rick Rubin. En ze hebben het één keer live gespeeld in 2006... bij de heropening van de Louisiana Superdome, het grote megastadion in New Orleans, waar heel veel mensen gingen schuilen na de ramp. Dat heeft wat onderdak aan allemaal mensen die hun huis kwijt waren. Dus dat was een beetje een symbool. En toen dat stadion weer geopend werd, hebben de mannen het samen gespeeld. En die live versie was dan de B-kant.
0: Oké.
2: Ja.
0: Zeg nu één dingetje. De skits, de origine, enfin, de band die het nummer hebben gemaakt, daar dan ook beter van geworden? Of, dat is een rare vraag. Misschien.
2: Dat is een rare vraag. Ik hoop dat die mannen wel in royalties hebben afgestaan.
1: Hier. Zijn royalties ook aan het goede doel gegeven?
0: Ah, wel, dat zou mooi zijn. Maar kijk.
2: Ja, of die mannen hebben in Schotland een mooie villa gebouwd, ik weet het niet.
0: Nee,
2: Dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, het was wel een hit. Twee supergroepen samen. Ze hebben er ook een mooie videoclip bij gemaakt, die ook nog wel een politiek statement was. Ik wil het niet te politiek maken, we hadden het daar net al over Trump, maar ja, op die moment was Bush Jr. aan de macht. De Republikeinen kwamen heel veel kritiek op dat zijn regering veel te laat in gang was geschoten om de mensen te helpen, om hulp te sturen.
0: Ja,
2: en er werd wel gezegd van ja, omdat het New Orleans is, waar vooral Afro-Amerikanen wonen. Ja. En in die videoclip zie je dat, dan begint het met U2 en Green Day, maar je ziet een soort van alternative timeline van hoe het had moeten zijn, had de regering zijn werk gedaan, dat mensen sneller geholpen werden en zo. Dus die Edge en Co. hebben ook nog op die manier even klein steken gegeven van...
0: Dat had beter gekund.
2: Maar kijk, de Edge en zijn stichting Music Rising hebben wel hun steentje bijgedragen. En wij hebben toch nog een heel fijn nummer ook eraan overgehouden.
0: Dankjewel, Kevin.
3: Graag gedaan.
0: Saints Are Coming van Green Day en U2.
4: Willy. Duet op donderdag.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Go Yellow!
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vandaag iets met pit?
17: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
16: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
16: Wat? 3?
11: Yep. Info op telenet.be.
18: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
19: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
20: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
21: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
22: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
21: Verica Bank.
23: Thomas en Sien.

0: Gisteren was het 9 september en dat was de 34ste verjaardag van het toch wel beruchte optreden ondertussen van Nirvana op de VMA's, de Music Awards van MTV. Ja. En daarom heeft MTV ook gisteren op die verjaardag een bijzondere aankondiging gedaan. Op 27 september zullen ze postuum de Michael Jackson Video Vanguard Award van MTV krijgen. Vroeger was dat gewoon de Video Music Award, maar die is dan Michael Jackson Video Vanguard Award genoemd, omdat dat een award is speciaal voor mensen die er niet meer zijn en die wel heel veel betekend hebben. Oh ja. Vooral voor video's in muziek. Dus echt specifiek daarvoor. Omdat ze natuurlijk effectief zeer legendarische video's hebben gemaakt. Zoals de video voor Smells Like Teen Spirit in die school.
1: Heeft 2 keer niets gekost, maar is een episch goede videoclip geworden.
0: Ja, inderdaad. En Kurt Cobain heeft daar zelf ook in zijn boek Come As You Are over verteld. Van die video heeft zelfs mijn hele persoonlijkheid bepaald. Het was echt zo gaaf. Totale anarchie. Dus heel terecht dat ze die award krijgen binnenkort.
1: Er was 1 Belg bij.
0: Ja, klopt. Inderdaad. Dat verhaal hebben we inderdaad al verteld. Ja. Ja. Muse heeft echt iets voor. Het is grappig en schrijnend tegelijkertijd. Dus ze hebben hun sociale media accounts @Muse moeten afgeven aan de nieuwe AI-tool van Meta.
1: Nee.
0: Omdat die tool @Muse heet.
1: Nee.
0: Jawel. Jawel. Dus een jarenlange fanbase die ze hebben opgebouwd op dat account, die moeten zich nu overzetten naar @MuseTheBand. Echt super.
1: Maar alle volgertjes kwijt dan ook.
0: Die gaan ze
1: wel snel terug hebben natuurlijk.
0: Ik denk
1: maar...
0: dat ze, misschien hebben ze daar wel een regeling mee getroffen, want het is natuurlijk wel een serieuze verandering.
1: Zeg maar die meta-wankers, waar stopt het eigenlijk? Kom,
0: en vooral als er dan 1 band is die al dystopische songs maakt over hoe robots later ontstaan, is het wel Muse?
1: Cynischer wordt het niet.
0: Maar dus volg nu Muse op @MuseTheBand en niet langer op @Muse.
1: Voilà. Ja. Under the pressure.
0: The War on Drugs is terug met Who's That, een eerste nieuwe single in 5 jaar tijd. Alweer geschreven, geproduced door frontman Adam Granduciel. Het is niet duidelijk of er ook een nieuw album komt. Het is dus sinds 2021 geleden dat er een nieuw album is uitgekomen. Maar voorlopig doen we het dus met een single van ruim 5 minuten. Who's That van The War on Drugs. Music matters. Billy. Laat gerust weten wat je ervan vindt. Ik kon hem ook al gehoord hebben gisteravond bij Apple in Fuzzbox.
1: Maar daar hoor je alles voor het allereerst. Maar dan

0: voorloper van een plaat waarvan we niet weten wanneer ze uitkomt. Ondertussen ook, ja, dat wordt wel ingepikt, vooral op het onheilspellende nieuws dat de jongens van Muse een beetje gesjareld waren door Meta en eigenlijk al hun volgertjes kwijt waren door een naamsverandering.
1: Ja, want de nieuwe AI-tool van Meta heet dus Muse en daardoor hebben ze hun account moeten afgeven en zijn ze nu heel suf Muse the band geworden.
0: Ja. Nu, Tom vindt het jammer dat het een conflict met Meta is en had veel leuker gevonden om een conflict met Apple te hebben, omdat je dan eventueel iets met Apple Muse kon doen. Sorry. Zo zijn ze dan. Oh. En zo, ja, weinig heb ik nodig om iets grappig te vinden.
1: Ja, Apple Muse.
0: Maar ja, lachen, hè.
1: Tom, als je dan toch bezig bent, stuur dan ook ineens een ludiek idee door voor een laatste plaat in het thema de mond. Aangezien we met z'n allen steeds minder vaak naar de tandarts gaan, willen wij toch een lans breken om terug opnieuw te gaan. Ja. En zoeken we een laatste plaat in dat thema. Laat maar weten.
2: Ja, ja. Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Hema! Humo! Hema!
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams, wie?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Hema!
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalf gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Thomas en Sien.

Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. We zijn op zoek naar een laatste plaat in het thema De Mond. Er zijn eerlijk gezegd wel al heel veel zeer goede suggesties, maar blijf doorsturen. Dit is ondertussen nog Bestil samen met Graham Coxon van Blur. What You Gonna Do?

0: Jasmine, bedankt voor de suggestie voor de laatste plaat. Het thema is mond. Ik probeer even een aanknopingspunt te vinden bij wat je net suggereert. In het thema mond, want waar is mijn boormachine van Clément Peres Exposition? Ik voel hem niet helemaal. Enfin, ik houd het in beraad.
1: Maar er zijn nog wel rare opties, ja, die ook wel leuk zijn.
0: Dat mag zeker.

0: Wordt alleen maar beter deze. Sorry?
1: Phoebe Bridgers.
0: Ja?
1: Is de persoon die mij na 15 of 20 jaar nog eens in Vorst Nationaal gaat krijgen.
0: Hola.
1: Ik heb tickets gekocht voor haar.
0: Alsjeblieft.
1: Ik vind Vorst niet zo'n toffe zaal.
0: Ja.
1: Maar ik ga voor Phoebe.
0: Kijk, voilà. Dat is toch wel een pluim die Phoebe recht op haar feestelijke hoedje mag duwen dan.
1: 5 december, als er nog Willys zijn, ik zie je daar.
0: Ah, dus ja, er mogen nog andere mensen bij zijn. Dat is heel fijn.
1: Niet te veel.
0: Nee, maar ik vind het tof, dat is joviaal.
2: Ja.
0: Welkom, Annelies.
3: Goedemorgen.
0: Annelies, thema van onze laatste plaat is het mondje. Het heeft alles te maken met het feit dat het nogal triestig gesteld is met onze tandzorg. Mensen gaan te weinig naar de tandarts. Ze wachten echt totdat ze vallen over hun eigen rotte tanden. Het is echt een drama. Maar ik vind het altijd heel creatief hoe mensen op zoek gaan naar toch een manier om binnen dat thema hun platen doorgewurmd te krijgen. Dat vind ik altijd geweldig leuk. Dit is nu redelijk 1-op-1. Tim die wel kicked in the teeth van AC/DC. Wacht, wat was de link nu weer? Het is een beetje onduidelijk. Ah, kijk, de thief, dat is helemaal prima. Maar heeft mij daarna ook nog $5,000 beloofd. Omdat hij dat van Trump heeft geleerd.
1: Ah.
0: Dus dat gaan we niet doen.
1: Maar,
0: geen probleem.
1: Ik zag dat iemand Alec Eiffel van Pixies aanvroeg. En dan weet ik gewoon dat jij daarvoor gaat. Want ik weet dat je van dat nummer houdt.
0: Ja.
1: En de reden is goed. Het is een goede reden.
0: Komt uit de plaat Trompe le Monde.
1: Voilà.
0: Monde.
3: Ik had hem nog niet. Maar goed dat jullie het uitleggen.
0: Alsjeblieft.

0: Oh Alexander, I see you beneath the archway of aerodynamics. Poëtischer wordt het niet, vrienden. Alhoewel, alle hoop is gevestigd op Annelies zometeen na 10 uur met Classics. Deze was voor Tom.
1: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met 4 naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really? Music that matters.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Op het strand van Oostijnkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag, is niet duidelijk. Voorlopig is er dan ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
6: Er zijn intussen in Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, die gaan ons daarbij helpen.

0: Kust, kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden. Vivi, Music Matters.
1: Classics, Annelies Orie.

Ik moet precies dringend nog eens naar het eiland kijken. Heel veel Willys die sturen. Oh, als je dit draait, moet ik aan het eiland denken. Kevin ook. Meteen de favoriet van Michel Bretts gedraaid. Personage uit het eiland. Amai, dat zat ver. Ik denk dat Bryan Adams bij mij zo rond mijn 10 à 11 jaar de deur naar gitaarmuziek en dus ook naar Willy op een kier heeft gezet. Daarna hebben Nirvana, Kees Choice en Alanis Morissette ze verder opengetrapt. Een hele goede morgen. Welkom weer bij Classics. Ik neem je mee op sleeptouw tot 1 uur. En dit geeft sowieso extra brandstof. Dit is

Het beeld dat je de voorbije 4 minuten voor je moest zien. De wereld die instort en Nick die doorheen die apocalypse. Amai. Recht op zijn geliefde afrent. Je hoorde Nick even aan de bad seats. En straight to you. Zometeen dan draai ik Leonard Cohen. Maar eerst een pertinente vraag van Michael Stipe. Van R.E.M. Ah ja, what's the frequency, Kenneth?

0: take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Leonard Cohen schreef dit nummer naar eigen zeggen niet met het idee om aan te zetten tot geweld. Maar toen de Berlijnse muur in 1989, een jaar na de release, viel, kreeg het nummer natuurlijk wel een extra lading. First we take Manhattan. Straks dan schottel ik je een nieuwe Classics Clash voor, maar eerst The Cure en Kaiser Chiefs na elkaar.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter.
16: Ramen, deuren, veranda's.
17: Leinaars Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
19: Willy.

Het concert van de Cure op Werchter, dat blijft nazinderen. Anik die stuurt nog Pictures of You, was toen zo mooi, helemaal weggesmolten voor Robert Smith toen. Ik hoop wel voor zijn stem. Classics Crash. Vandaag vieren we hier de 76e verjaardag van Joe Perry. Die is vooral bekend als gitarist en songschrijver van Aerosmith. Frontman Steven Tyler die noemde hem wel eens Brother from Another Mother, omdat ze elkaar zo nauw aanvoelen. Opvallend aan Perry is trouwens dat hij eigenlijk linkshandig is, maar toch gitaar speelt met rechts. Meestal draaien ze dat dan om en zo, maar hij niet. Vandaag twee lekker slepende classics van Aerosmith tegen elkaar. Een beetje klef gaan we doen. Jij kiest zo meteen met één druk op de knop welke ik draai. Te beginnen met eentje uit hun debuut.

Don't Wanna Miss A Thing. Eigenlijk geschreven voor Celine Dion. U2 was ook eerst gevraagd om het te brengen voor de film. Maar toen de dochter van Steven Tyler de hoofdrol kreeg, viel de puzzel en werd het dus Aerosmith. Ik open die Classic Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Ga jij voor Dream On uit het prille begin van Aerosmith of toch voor I Don't Wanna Miss A Thing, nummer uit 1998. En volgens mij heb ik daarmee Aerosmith leren kennen met die videoclip en al, zo die beelden uit Armageddon. Kijk, jij beslist nu in

0: 2019, 2000 in de Soul Child remix. Every time, altijd gaat dat mis. Sorry. We vieren de 76e van Joe Perry van Aerosmith. Ik heb daarom twee nogal kleffe classics die van elkaar gezet. Je kunt gaan voor Dream On versus I Don't Wanna Miss A Thing. Ik zal zo meteen even ingaan op de tussenstand. Maar toch veel mensen die goede herinneringen hebben aan I Don't Wanna Miss A Thing. Fabienne zegt dat was onze openingsdans. Guido stuurt de tiener in mij. Zal toch voor Liv Tyler moeten gaan. Iedereen denkt natuurlijk aan die clip met haar erin. En Tabel zegt het zou crimineel zijn om niet mee te kwelen met I Don't Wanna Miss A Thing. Maar qua tussenstand is Dream On keihard aan het winnen. Dus als jij toch liever die met Liv Tyler wil, dan moet je nu stemmen.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bone en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
5: VTM.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Dus ook voor klanten?
6: Yep, go for info naar telenet.be.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn, 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
14: De kinderen komen terug van school met grote honger.
15: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
14: Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
14: Oh, Lidl, met een held.
15: Lidl, dat kan tellen.
13: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
16: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
17: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
16: Ja.
17: Wauw.
16: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
17: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
16: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
17: Om de 6 seconden?
16: Nee, 1 keer per maand.
17: Ah.
16: Meer info op luminus.be.
18: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
19: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
20: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IDTab tablet met folio cover en pen voor 239 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf 24.990 euro. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
22: Music matters. Willy.

Walk This World van Heather Nova. Met welk nummer vieren we Joe Perry van Aerosmith? Classic Crash. De man wordt vandaag 76. Hij is gitarist van Aerosmith. Het kan met I Don't Wanna Miss A Thing of met Dream On. En nee, het was niet spannend. Ondanks alle mooie herinneringen aan die eerste. 77% van de wheelies die wilde terug naar 1973. Naar het vroege werk van Aerosmith. Komt uit de debuutplaat. Dit is Dream On.

geef toe. Het is toch jammer dat we dit wellicht nooit meer live horen. Aerosmith kan niet meer toeren, want Steven Tyler heeft nog altijd stemproblemen. Zometeen begin ik met Mano Negra. Nu Sweet en So Young.

0: Maximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. Op het strand van Oostuinkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststelling van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag is niet duidelijk. Voorlopig is er ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. Er komt 5 cent per liter bij en je betaalt dan tot €2,41 aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Het is een gevolg van de heropflakkering van de aanvallen in het Midden-Oosten. Egbert Lagaard stopt als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt partijvoorzitter Frederik de Gucht. Waarom, dat is niet duidelijk. Volgens de Gucht is de partij in volle verandering. Hij kijkt zelf naar Stefanie Doze om Lagaard op te volgen. En Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Het bouwt daarom het Vlaams vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
9: Er zijn intussen in Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. En op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
8: Kostenplaatje €3,8 miljoen. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
6: Vivi, Music Matters.
7: Classics, Annelies Orie.

0: op kantoor zit, thuis aan het werk bent of ergens op een werf. Dit tovert toch altijd een smile op je snoet. Out of Time Man van Menno Negra. En we doen nog even gezapig voort. Het is er het weer voor. Ik hou eigenlijk wel echt van nazomer. De hitte is eraf. We hebben lange mouwen en een lange broek. Ik kom nergens puffend en zwetend aan. Maar een jas hoeft ook nog niet. Dit gaat daar wel bij. There's a Road van Admiral Freebie.
1: First they teach you how to walk. But you really want to run. They tell you how to swim.

The Sound of the Crowd van de Human League. Ik kan eigenlijk bij zowat de helft van de playlist zeggen. Die kwamen de voorbije maanden langs in België. De Human League op de Lokerse feesten. En deze groep nam afscheid in het OLT in Antwerpen. Wij zijn zo rot verwend als het gaat om concerten. Dit is Garbage and Stupid Girl.

0: af en toe stilstaan is moeilijk. Opnieuw sensation van NXS. Ik zou nu misschien al alle collega's verzamelen, omdat we over, wat is het, een dikke 10 minuten nog eens een feestje gaan bouwen, oké? Okay?
1: Yeah, yeah. Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
13: Ah, dat kan.
12: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
13: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
12: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
15: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
17: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
18: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
19: Achter jou staat Xerius.
20: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
21: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Bush en Courtney Love na elkaar. Je hoorde nu Wuthering Heights.
1: Album van de week.
0: Morgen is er hopelijk een klein feestje gepland in de Safari Studios in Kortrijk. Want 20 jaar geleden kwamen de jongens van Goose, die daar hun laboratorium hebben, met hun allereerste plaat. Wij vieren hier al de hele week 20 jaar Bring It On, met elke dag een nummer. Want op die plaat stonden een heel pak liedjes die wij nu echt als dance classics beschouwen. Maar Goose deed na Bring It On wat voor heel veel bands best lastig is. Ze kwamen in 2010 met een tweede album dat het zo mogelijk nog beter deed. En dat is grotendeels te danken aan het nummer dat ik nu ga draaien. Mogelijk weet jij al wat er nu komt. Dit is Goose en Sunrise.
1: Classics. Annelies Orie.

Geert, die moet net als ik denken aan de show van Goose op 5 jaar Willy. Ja, dat hebben we toen uitgebreid gevierd. 5 jaar Willy, hij stuurt. Wat een feest was me dat. Ik krijg er nog kiekenvel van. Ja, Geert, nu het zegt, ik ook. Over 3 jaar gaan we nog eens vieren. Dan zijn we 10 jaar.

0: Ik durf te wedden dat trouwe luisteraars mijn gedachten echt kunnen lezen en weten dat ik zo meteen iets ga zeggen over de kettingroker na Jimi Hendrix.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
3: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Crosstown Traffic van Jimi Hendrix.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren draaide ik op aanraden van Bart uit Roeselare de Pogues met Fiesta. En daarop maakte het brein van Bart uit Leuven een heerlijk...

Hij ging naar Hugo Matthijssen en Toyota Carina, want, zegt hij, van Ford Fiesta, het ene automerk, zou je naar het andere kunnen gaan, naar Toyota Carina. Dus geweldige link, vond ik. Dus heb jij ook zoveel inspiratie? Laat het mij dan weten. Wat zet jij na Hugo Matthijssen en Toyota Carina in de kettingrocker? En nu gaan we Eddie verder laten neurien.

0: Laid back en bigger man, laid back. Dat is hoe je de donderdag moet aanpakken. Je moet nog niet te hard uitkijken naar dat weekend. Je moet gewoon stap per stap de donderdag pakken voor wat die is. En zometeen komt hij met de Fratellis.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalige Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Dieseltanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt dan tot €2,41 per liter aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een recordprijs van €2,49. Die schommelingen komen door de aanval in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. En het is 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
5: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller de patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
4: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt. En je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. Stefanie Doze volgt Egbert Lachart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachart weten dat hij ermee stopte. Waarom is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Zverev neemt het daarin op tegen de Rus Khachanov. Zverev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Khachanov profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. En dan heb ik nog leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen, want daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty. We weten wel niet of het een mannetje of een vrouwtje is, dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen ook het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is toch opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Afwisselend zon en wolken, het blijft wel droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
3: Vivi, music matters.
1: Classics, Annelies Olie.

frustratie van de voormiddag, die is er hopelijk uit. Nu kan je dus heel rustig gaan lunchen met je collega's of alleen thuis. Ik ben trouwens nog op zoek naar lekkere dingen om mee te nemen naar het werk. Dus als je tips hebt naast boterhammen met kaas of choco, dan zijn die zeker welkom. Ik heb een beetje een goed voornemen voor september. Gewoon zelf eten meenemen naar het werk. Beetje gezond mag wel, want ja, die festivals die hebben iets nagelaten.

Ja, ik vroeg dus tips voor een gezonde, lekkere lunch. Ik heb het voornemen om een vaker zelf eten mee te nemen naar het werk. En Manu, die denkt vooral niet gezond, wel heel lekker. Pistoleken gekapt met pikkels. Mannekes, het water loopt me nu al in de mond. Roel, die is net terug van 2 weken Japan. En die kan een lunchbox vol nigiris, soort van sushi, aanraden. Roel, als jij ze betaalt en ze thuis komt maken, dan heel graag. En Seppe die stuurt: ik heb alleen maar lekkere dingen om mee te nemen gehoord. Ik heb wel niet heel goed gehoord naar waar juist, maar allee, ho, het is goed, je mocht mij meenemen. Ik hoop wel dat het leuk is waar we naartoe gaan. Dat is goed, Seppe, komt jij maar eens lunchen. Hè? Hier bij Willy, het is in orde.

Instant Karma van John Lennon. Dankjewel allemaal voor de fijne lunchtips. Ik ga er zeker wat mee doen. Straks dan gaan we kettingrokken. We gaan door op Hugo Matthijssen en Toyota Carina. Dus als je nog een goede link hebt met dat nummer, stuur die vooral door in de Willy-app.

0: Talk Talk en It's My Life. Zal ik ook eens ketting rocken van It's My Life? Gaan we naar Midlife Crisis van Faith No More.
1: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25,990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Humo!
8: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
7: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
8: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Bebat.
10: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
15: Samen zorgen voor een goede start?
16: Let's go!
15: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
17: Ramen, deuren, veranda's?
18: Reinhards Aluminium.
19: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
20: Classics. Annelies Orrie.

0: Dit jaar ook 20 jaar oud. Young Folks van Peter, Bjorn en John.
1: De Kettingrocker.
0: We zijn aan het doordenken op Toyota Carina van Hugo Matthijssen. En een Toyota Carina, dat is natuurlijk een auto. Dus kwamen Katrien, Wim en Dries uit bij dit.

0: gekund, maar Koen, jij hebt dus helemaal uitgevogeld hoe je de kettingrocker kunt gebruiken om jouw eigen favoriete nummers op de radio te krijgen. Wat zet jij na Hugo Matthijssen en Toyota Carina?
1: Ja, Hugo Matthijssen. Ik moest gewoon denken aan een mooie voornaam, Hugo. Dan denk je aan een mooie Amerikaanse voornaam, Wayne. En vandaar heel snel de link gemaakt naar Fountains of Wayne, een van mijn favoriete groepen, met een plaat die ik toch niet zo vaak hoor, Radiation Vibes.
0: Het is helemaal goed gedaan, Koen. Dat is eigenlijk hoe dat je de kettingrocker precies kunt gebruiken en voor je eigen meerwaarde kunt inzetten. Ja, vind ik goed gedaan. Je bent al lang fan van Fountains of Wayne?
1: Ja, toch al wel een 20-tal jaar, denk ik. Ja.
0: Oké. Okay. Waar ben je aan het luisteren?
1: Op dit moment zit ik in Heuse Zolder op restaurant. Dus ik ben ook of net uit mijn wagen gestapt. Dus ik ga dan even terug in de wagen gaan zitten om toch terug naar het liedje te luisteren.
0: En anders gewoon vragen aan de restaurantuitbater van zet de zender eens op Willy.
1: Zet de Willy maar op.
0: Koen, smakelijk nog. Hè. Salut.
1: Goed, bedankt. Dank u. Dag.
0: Hier moet je dus straks op voort. Fountains of Wayne en Radiation Vibe.

0: Sugar uit de plaat Sticky Fingers van de Rolling Stones kwam uit in 1971. Brown Sugar, Sticky Fingers. Ik vind dat heel goed gezongen. Gevonden. Ik krijg alleen veel goesting van in pannenkoeken. Maar ja, die zijn hier nu net niet. Dat is het enige wat ik hier nu niet kan krijgen vandaag. Zometeen Jamiroquai.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
3: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
7: Jij?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
11: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
13: Hoe praat jij nu?
14: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: En vind je vrouw dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
17: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
18: Volkswagen.

zegt Jamiroquai. En dansen in het donker, zegt Bruce Springsteen. En in zijn videoclip uit 1984 deed hij dat met niemand minder dan Courtney Cox, die wij later allemaal leerden kennen als Monica in Friends. Wat

0: Ik wil blijven dansen, maar dit gaat niet. We hebben een rock'n'roll junkie in ons midden. Goedemiddag, Ros van Dakker. Het staat op haar t-shirt, rock'n'roll junkie.
1: Is van Herman Brote.
0: Ja, ja. Oei, amai, ik leer er nog iets bij. En dat in classics, dankjewel, Roos.

0: Ik ga dat dan zo doen, hè. Zo Moonwalk Away.
1: Moonwalk Away.
0: Moonwalk Away. Van Franz Ferdinand, zeg Roos, ik heb ruzie met mijn kinderen. Die hebben ineens door dat wij dus elke dag tickets voor Disneyland Parijs aan het weggeven zijn. En die zeggen, mama,
1: wij willen
0: dat ook. Waarom geef je dat aan de mensen en niet aan ons? Die zijn 4 en 8, die hebben echt zoiets van, what the hell. Morgen is trouwens de laatste dag om kans te maken bij Thomas en Sien op tickets voor Disneyland Parijs. Ja, ik ga niet meedoen, maar ik hoop andere mensen wel. Maak je kinderen gelukkig, hè? Dat is de boodschap.
1: Of jezelf.
0: Buffalo Hotel.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
7: Een goede middag. In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar, dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
8: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
7: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Een supermarktketen, Delhaize, opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbar zal je huisbereide klant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wils trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil Delhaize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans.

And we're off to Never Neverland. Hey, goedemiddag. Nu de Sandman gepasseerd is, kunnen we er echt ook aan beginnen. Met de mens en onder andere ook Green Day, die hoor je hier nog. En een band die eind oktober met een nieuw album komt. Het zal Perfect heten, met een H. En dit komt daaruit, The Queen.

Een betere naam hadden ze niet kunnen kiezen. Twee Belgen en Operation Coup de Poing. En heel veel artiesten en bands komen dit najaar met een nieuw album. En zo kan Eels ook niet achterblijven. Mark Oliver Everett, die doet ook mee. Want op 16 oktober komt zijn 16e album uit. Ja, ja, er is over nagedacht. Cookie Happened heet het. Ondertussen nog even op standby staan met Eels.

0: Miles Kane en Alex Turner zaten op hun paard bij The Last Shadow Puppets en The Age of the Understatement.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM. Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
5: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
8: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
9: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
10: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

week hebben ze Two Door Cinema Club met Something Good Can Work. Jay Bernard heeft al wat nieuwe singles uitgebracht de laatste tijd. Dus Maarten de Volderen, die andere oprichter van Balthazar, die kon ook niet achterblijven met zijn solo-project, met Warhouse. Hij komt met een vijfde album, heeft hij onlangs laten weten. De Donkey wordt de naam en het komt in januari uit. En sinds vandaag is er dus ook Simple Pleasures van Warhouse, de eerste single eruit. De gitaar en de piano heeft Maarten ingeruild voor elektronische geluiden. En in het refrein hoor je Jasper Makelberg, de producer van dienst, die hier ook even zijn kopstem heeft uitgeleend. Wat vind jij van Simple Pleasures van Warhouse? Stuur het me maar in de app.

Wat vind je van Warhouse met Simple Pleasures? Tabo heeft het gevoel dat het deuntje in zijn hoofd speelt als hij even van de wereld is. Maar hij vindt het best aanstekelijk en chill. Toch een mooie stem heeft hij, Maarten. Zeker dat komt van Mirjam. Geert vindt het veelbelovend klinken. Bert is nooit fan geweest van Warhouse. En dan vraag ik me af waarom, maar dat heeft hij er niet bij geschreven. Oei, en Thomas stuurt, morgen is er een nieuwe plaats, dus laten we daar vooral naar uitkijken. Oké dan. En Katrien die stuurt ook nog, doe mij maar gitaar en drum. Dankjewel om je gedacht door te sturen. 15 januari, dan komt The Donkey uit van Warhouse, waar deze Simple Pleasures zal opstaan.

0: Higpie en The Girl in Red. We gaan van rood naar groen. Ja, ja, het is zondag.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je zelf telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als je elke cent telt.
3: Zal zeker wel zijn.
2: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
2: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
12: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Begin volgende maand komt er een speciale editie uit van Star Sailor's Love is Here, omdat het 25 jaar bestaat. Star Sailor komt het ook live brengen voor jou met strijkers. Zo spelen ze op 7 oktober in Brugge en op 9 oktober in Turnhout in de Warande. Star Sailor.

No Shuffle van Front 242. Ik heb leuk nieuws over Triggerfinger, want volgende week vrijdag dan gaan ze 3 shows geven in de Roma om hun nieuwe album Tarmac aan je voor te stellen. Om 5 uur, om 7 en om 9 uur spelen ze. En je kunt daarbij zijn als je een album Tarmac koopt. Via de site van de Roma wel. Dat is de vereiste om 1 van die 3 concerten te kunnen meemaken. Volgende week vrijdag in de Roma. Triggerfinger.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
4: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flemal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen die sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiin ook al door de muren. Het proces van Marius Borg Huijby wordt overgedaan. De zoon van de Noorse koningin werd veroordeeld tot 4 jaar cel nadat hij terecht stond voor onder meer bedreigingen, mishandelingen en verkrachtingen. Maar hij ging in beroep. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak opnieuw begint. Huijby draagt momenteel een enkelband. En rond deze tijd start de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
0: Music matters.

Queen and Somebody to Love. Hoe zou het nog zijn met Sam Fender? Maar hij zou de laatste tijd niet hebben stilgezeten, want hij zou een hele stapel nieuwe muziek hebben klaarliggen, waarmee hij dan van plan is de studio in te duiken om alles op te nemen. En een stadiontour zal volgen. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me

0: Als belofte van september schuiven we hier bij Willy iemand naar voren die meer de elektronische weg inslaat. Karel Piot uit Brussel is onze belofte van de maand. Hij noemt zichzelf Pio. En op 23 september kun je hem in de Charlatan gratis live bezig zien. Dit is hem met Bathroom Door. Pio.
1: Dit is de belofte van Willy.

0: Arcade Fire and the Suburbs. We zitten met een nieuwe bestelling. Zometeen.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met mijn held.
5: Lidl, dat kan tellen.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
11: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.
17: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
18: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
19: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
20: Krevel.
21: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
20: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, veranda's.
22: Reinaerts Aluminium.
23: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.

Sophie Kreusch en Cloud 9. Het is 10 september vandaag en exact vandaag is er 35 jaar geleden een iconische single uitgekomen. Smells Like Teen Spirit van Nirvana uit 1991. Het openingsnummer van hun legendarische album Nevermind. Het zorgde voor een wereldwijde muzikale aardverschuiving. En het maakte het grunge-genre enorm populair. Het werd ook het volkslied van Generatie X. En hoe Kurt de titel heeft bedacht, dat heeft best iets grappigs. Want Kathleen Hanna, zangeres van de punkband Bikini Kill, die trok in die tijd heel veel op met Kurt Cobain. En na een wilde avond uit heeft zij Kurt Smells Like Teen Spirit op zijn slaapkamermuur geschreven. En Cobain die dacht dat dat een diepe anarchistische betekenis had. Die besloot om het dan toch maar de titel van zijn nieuwe nummer te maken. Maar wat hij op dat moment dus niet wist, was dat Teen Spirit simpelweg het deodorantmerk was dat zijn toenmalige vriendin altijd gebruikte. Hij kwam er pas maanden na de release van de single achter dat hij dus zijn rock anthem naar een okselspray had genoemd. Producer Bud Fink die overtuigde Cobain ook nog eens om zijn gitaarpartijen en zijn zang dubbel op te nemen, dus twee keer in te spelen. En hoewel Cobain dit aanvankelijk zag als vals spelen, heeft het de song toch wel die rauwe kracht gegeven die we nu kennen. Smells Like Teen Spirit, 35 jaar oud vandaag, Nirvana.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Echt, een heel jaar!
3: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
14: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
13: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
14: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
13: Aha, oké.
15: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
17: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
18: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
19: Volkswagen. Roos van Akker.

0: Shine a Little Light van de Black Keys. Als je gemist hebt wat de laatste schakel bij Annelies was voor de kettingrocker. Wel, het was Fountains of Wayne en Radiation Vibe. We hebben nog wat tijd, maar als je weet wat hierna moet volgen, stuur het me maar in de app.
1: The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out.

Sinds vorige week heeft Rest Like Boys, het project van Jelle den Turk, een nieuwe single uitgebracht. En Then I Woke Up. Het is een prachtig nieuwe pianoballade. Je hebt het misschien al eens gehoord op een van zijn afgelopen concerten, want het was live een van de hoogtepunten tijdens de set Dressed Like Boys and Then I Woke Up.

0: Met U2 en Desire naar het nieuws van 3 uur.
1: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Het gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruissem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
8: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervallen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
7: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan €100.000 cashgeld in beslag. Het onderzoek gaat verder. In Noorwegen moet het proces tegen Marius Borg Huijby, de zoon van koningin Mette Marit, overgedaan worden. Hij werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer bedreigingen, mishandeling en verkrachting. Maar Huijby ging in beroep en krijgt gelijk. Wanneer het proces opnieuw gedaan zal worden, is nog niet duidelijk, wellicht volgend jaar pas. Huijby zit zijn straf thuis uit met een enkel band. En FIFA-baas Gianni Infantino verliest al maar meer steun. Nu zegt ook de Franse voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden onder meer ons land, Nederland, Engeland en Italië dat ook al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door zijn idee om het WK voetbal te verkopen en de beslissing op het vorige WK om de rode kaart van de spits van de VS terug te draaien. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Infantino is voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 21 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Vooral aan zee is er kans op een bui bij 20 graden.
6: Music matters.
0: Roos van Akker. Hoi hoi, Muse doet het hier naar omhoog gaan. Je bent verwittigd.

Muse komt een wow signal. Hun nieuwste album live voorstellen in Amsterdam. Ook in Parijs en in Düsseldorf. In november, maar niet in ons land. Hopelijk komen ze dan volgend jaar nog eens bij ons knallen. Dit is Prince met een wel heel speciaal verzoek.

De Kettingrocker. Wat heb je hier weer allemaal doorgestuurd om aan Fountains of Wayne en Radiation Vibe te linken? Isaac blijft bij de radio en de lange bandnamen en gaat voor Rage Against the Machine met Guerrilla Radio. Frank is op zoek naar een positieve vibe, een idyllisch plaatje. Dat is een fonteintje, een appelboom, een wolf met jongen en Wayne als moderne Dirty Harry op zoek naar gerechtigheid. De serie Wayne met als openingstrack Wolf Mother en Apple Tree. Saskia wil van Wayne naar Bram Vermeulen. Rode wijn. Wayne en wijn. Inderdaad. Gert stuurt als Fontaine CC niet te makkelijk is als link voor de Kettingrocker. Dan mag Starburster wel van hem. Steven wist dat Fountains of Wayne een echte tuin- en decoratiewinkel is in Wayne. Daarom dacht hij van mijn ges, van Tof van Commerce. Leuk. Crazy Vibes van Selassou kwam ook een paar keer voorbij. Wesley schrijft, na radioactieve straling is er altijd wel een nagloed. So much for the afterglow van Everclear. Guido stuurt, aangezien de fontein in Washington last had van troebel water, waarom niet Bridge over Troubled Water van Simon & Garfunkel? Dries had ook een goed voorstel en ook Jonathan. Bomvol radiatie. Straling dus. Dit krijg je nadat je een atoombom laat vallen. Het vliegtuig Enola Gay zorgde daarvoor. Dus Enola Gay van OMD. Maar Tommy heeft hem, de nieuwste schakel voor de Kettingrocker. Hij gaat van Fountains of Wayne naar een nummer uit de film Wayne's World. Ballroom Blitz. Wel in de originele versie van de Suite. De Kettingrocker.

0: Luc de Vos en zoon Bruno heeft met zijn band The Piss Bugs een allereerste single uitgebracht. Het is een mannelijke versie geworden van Maria Iscariot. Je moet het maar eens checken. The Piss Bugs, dat is de naam van de band van Bruno, de zoon van Luc de Vos.
1: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Music that matters.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
5: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
6: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
5: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
6: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
5: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
6: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
9: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
9: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
13: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
14: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
15: Nog even, alles goed.
14: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
16: Come on.
14: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
17: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
20: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
22: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
23: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
22: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
23: Humo!
24: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
25: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
24: VDK Bank.

0: slow.
1: Het is al een paar jaar geleden, maar Crooked Steps is terug en ze hebben iets nieuws uit. De band die zichzelf naar een song van Soundgarden heeft genoemd, heeft Drag Racer uitgebracht. En hun surfgehalte is aangevuld met een wat rauwere, snellere sound. Met een echt meebro-moment. Luister maar, Drag Racer, Crooked Steps.

0: op die manier komt hij aan zo'n tempel van een lichaam. Gewoon always on the run, die Lenny Kravitz.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
6: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel, leef beter.
9: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Roos van Akker.

0: Wat zei jij, Wim?
1: Roos. Zo schattig.
0: Aha. Dankjewel.
1: Nee, maar bedoel,
0: is dat een compliment?
1: Nee, bedoel niet jij. Ik bedoel jouw microfoon, bedoel ik. Sorry.
0: Ah ja,
1: ja. Microfoon, want je hebt, wat heb je daar nu op? Wat is dat nu?
0: Ik heb er oogjes op geplakt.
1: Oh, maar van die oogjes zo uit zo van die knutselwinkels.
0: Wiggly eyes.
1: Ja, dat is van... En je hebt, waar heb je het op geplakt?
0: Maar ik dacht, dat is leuk. Zo ben ik niet alleen. Dan houdt zo, iemand toch de boel in de gaten.
1: We hebben zo een tube op onze microfoon.
0: Ja, als een plofkap.
1: Doet dat dan niet. Ploft in je oren. En dus Roos op haar plofkap heeft zo twee schattige oogjes boven Willy geplakt. Dat is echt super schattig.
0: Ja, alleen.
1: Ja, super mooi.
0: Dank je.
1: Ja, tof.
0: Ja, maar ik heb er wel een beetje miserie mee gehad. Ik schrok me daarnet toch wel een hoedje.
1: Ja.
0: Nee, echt, ik schrok. Ik was aan het presenteren en ineens viel er zo'n oog af. Ze plakken dus niet zo goed.
1: Maar wij aan het babbelen zo plok. Ja, ja, maar, ja, ja, grappig. Maar.
0: En wel, toevallig had ik nog wat van die fantastische lijm mee. Loketieten, ken je dat? Mijn grootvader zei altijd... Ik heb nog loketieten, dat komt in orde.
1: Loketieten?
0: Loctite.
1: Ach.
0: Zoals Protex.
1: Ah,
0: ja, maar die zei altijd loketieten. Zijn Engels was niet zo duidelijk.
1: Oh my god, dat is schitterend.
0: Zijn Frans daarentegen.
1: Maar je hebt ze opgeplakt, nu de oogjes.
0: Ja, en met dus de Loctite. Ja,
1: de loketieten.
0: En nu gaan ze voor altijd daar blijven plakken. Hè.
1: Je maakt
0: mooi, hè?
1: Toch jouw leven echt een hindernispark. Ze kijken wel, als je mag zeggen, een beetje scheel uw oogjes op uw microfoon.
0: Maar dat is zoals ik, hè. Ik loon ze ook een beetje.
1: Echt?
0: Al altijd.
1: Echt, jij? Yeah.
0: Dat is loensen, noemen ze dat.
1: Loensen.
0: Een oog dat zo een klein beetje afwijkt.
1: Nooit iets van gemerkt. Echt waar,
0: nee.
1: Roos, dat jij zo scheel kijkt als een otter, nooit iets van gemerkt.
0: Nee,
1: natuurlijk
0: niet.
1: Maar, welk liedje is dit? Ma.
0: Smiley faces.
1: Nee.
0: Epla.
1: Allee.
0: Ja.
1: Zo douchen, dames en heren. Douchen.
0: Echt? Hey.

Het wordt straks weer hard op je radio. Wat zeg ik? Staalhard. Met Jasper de Petter van 7 tot 9 vanavond. En tot dan neemt Wim je mee door je avondspits. Damuseleuten.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
4: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Hier ze. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
9: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 4 uur.
13: Een goedemiddag. Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Thiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op, sportjournalist Klaas de Wijngaard.
14: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het is zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven en dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
13: Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
15: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
13: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan €100.000 cash in beslag. En Russische onderzeeërs testen een geheim wapen in de buurt van Spitsbergen. Dat is een eilandengroep in de Noordelijke IJszee. Om datakabels te saboteren zonder sporen achter te laten. NAVO-bondgenoten hebben de Russen kunnen betrappen, dit voorjaar al. Maar het raakt nu pas bekend. Die kabels zijn zowel economisch als strategisch erg belangrijk voor het internet wereldwijd bijvoorbeeld. En om satellietgegevens uit te wisselen. De rest van de dag is het wisselend bewolkt en droog bij zo'n 20 graden. Morgen gaat het regenen vanaf de kust en halen we rond 21 graden.
16: It's showtime.
17: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
18: Wim Oosterlink.
19: Ongeschikte slachtpaarden?
1: met dubbele microchips. Waar gaat dit over? Weet iemand?

Radiohead en Street Spirit Fade Out. Welkom. Dit is de avondspits van Willy. Samen van het werken naar huis. Ik ga dit niet luid zeggen. Maar er was iets raars. Dan echt 10 minuten geleden, net toen ik mijn roos gebabbeld had en net voor ik hier ging binnenkomen, ik ging koffie halen. En ik ging even nog naar het toilet. En er stond een man aan het koffiemachine. En die liet plots een boer. Dus die stond bij het koffiemachine en die liet zo... niet zo enorm voorzichtig, maar gewoon echt duidelijk zo... een boer aan de koffiemachine. En ik keek zo voorzichtig, maar ik dacht van wie is dat nu? Maar ik ken hem niet. En ik dacht van misschien hè, een nieuwe Willy-collega. Je weet toch maar niet. Hier zijn Charlotte ADG

0: Voilà, Charlotte Adigéry en Bolis Peuple. Met Ceci n'est pas un cliché.
1: Uit het Frans eigenlijk. Jongens toch. Zeg, er komen een paar suggesties binnen via de Willy-app van wie de man had, was die aan het koffiemachine stond te boeren. Een paar mensen sturen wie ze denken dat het was. Na een paar bekende collega's. Ik ga de namen die gestuurd worden nu niet zeggen. Hè. Anders zijn die mensen misschien kwaad. Maar het was niet Thomas de Soete. In deze avondspits dierennieuws uit de Belgische dierentuinen. Dat is dierennieuws straks. Altijd elke dag dierennieuws. De muziek van Depeche Mode en Tube Way Army. En we spelen Zoek de Artiest in de Woordenmist. We zoeken een groep straks. En de zin... Ah ja. De zin gaat vandaag over tomaten. Ja. Misschien de verwachtingen qua entertainment niet te hoog zetten. Dat zou ik aanraden. Straks 4:15. Hier zijn

0: Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Reinaerts Aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
6: Wim Oosterlink.
7: Hij klappen ook vrij hoe is Vlomswee.
8: Music Man.

Depeche Mode. Everything counts in large amounts. Zijn het kersttomaten? Vraagt Benny uit Kruijwaren. Nee, ik weet het niet. Nee, gewoon tomaten. Voor zoek de artiest. Maar ik moet daar nu over nadenken. Het is pas straks, hè, over een kwartier of zo. Maakt niet uit, Benny. Geen kersttomaten, nee. Geen kerstomaatjes. En Dirk vraagt... Ah ja, terechte opmerking van Dirk. Dirk stuurt... Staalhartig. Donderdag is Staalhartig, is boeren. Niet de gewone manier van communiceren bij Willy vandaag. Wel, ik ga daar niks over zeggen, Dirk, maar het zou kunnen natuurlijk. Ik heb een belangrijke mededeling voor alle tv-bazen in Vlaanderen. Ik weet dat die allemaal naar Willy luisteren. Steeds koortsachtig op zoek naar nieuw talent. Wel, zometeen.

Michelle Krol. Met All I Wanna Do, 4:30. Daarvoor hoorde je Stone met de Monkey See, Monkey Do. Stone, trouwens, een van de slachtoffers van Mathieu Terrein van Bazaar. Hè. Dus overal op podia goud gaat zingen. Bij Stone heeft hij dat gedaan op Krammerok vorig weekend. Er wordt vermoed dat er nog meerdere slachtoffers zijn die zich nog niet bekendgemaakt hebben. Er is wellicht sprake van enige schaamte. Maar de overheid vraagt toch dat alle slachtoffers zich melden. Dus dank u wel daarvoor. Even kijken, wat staat er in het nieuws vandaag? Toen je zo hard aan het werken was voor de baas, dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Ik ga het u zeggen. 3 dingen. 1. Woonden we maar in Amerika. Ja, ja. Woonden we maar in Amerika. Want Donald Trump, de president, heeft elke Amerikaan $5,000 beloofd. Schoon, hè? Als de Republikeinen binnenkort de midtermverkiezingen winnen. Als hij dat echt zou doen, dan zou de Amerikaanse belastingbetaler $1,000 miljard kost hebben ze uitgerekend, dus $1,000 miljard van hun eigen belastinggeld, uiteraard. Ja, ja, ze betalen dat met hun belastinggeld en dan zou Trump hen dat eigenlijk teruggeven. Het is vooral een uitspraak, lees ik in de krant, die toont hoe ongerust Trump is over de verkiezingen die eraan komen. De midterms, gelijk dat ze zeggen. 2. Bart Peters gaat niet meer de Droomfabriek presenteren. Hij stopt ermee en geeft de fakkel door aan Gloria Montserrat, die sowieso al samen met hem presenteert. Hij heeft dat heel lang gedaan, vroeger en nu de nieuwe seizoenen nog eens. En 3. Een belangrijke mededeling voor alle tv-bazen in Vlaanderen. We weten allemaal dat jullie naar Willy luisteren, natuurlijk. Het is het volgende. Ik lees in de gespecialiseerde pers dat Johan Verstreken, ex-omroeper van één van TV1, Johan Verstreken staat open voor een tv-comeback. Voilà. Dus ik lees in dit interview dat de uitvaart van Margriet Hermans voor een boost heeft gezorgd in zijn Facebook-views, want hij heeft dat gepresenteerd of zoiets. Hij zegt dat ook in het interview, serieus. Hè? En dus voelt hij dat het moment gekomen is voor een comeback op televisie. Voilà, dus het is goed om weten, denk ik. Zwier die Ruben van Gucht buiten en daar kijkt toch niemand naar. Johan Verstreken staat open voor een comeback. Voilà, jongens. Straks zoek de artiest in de woordenmist. Eerst naar elkaar, Block Party en de

0: Novastar en Today Yesterday News. Ik van hem. Het is 5:20. Zometeen zoek de artiest in de woordenmeest. We gaan op zoek naar een heel bekende groep, Britse groep, die je kan ontdekken in een zin over tomaten. Zometeen.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: afgelopen dagen was het wel grappig dat je zo verschillende mensen... mijn vriendin Marie, Roos toch? Roos van Akker? Ja, ook denk ik. Verschillende mensen, zo, die ik goed ken, zo plots tegen mij zeiden... Ik wist het, gisteren. Dan zeg ik van, hoezo, je wist het gisteren? Wat bedoel je? Ik wist het gisteren. Van zoek de artiest in de woorden. Ik wist het.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: En ik van, ah ja, is goed. Officiat. Goed, tof dat je het wist. Ik zeg een zin, een doodnormale dagelijkse zin die je eigenlijk gewoon in je dagelijks leven zou kunnen gebruiken. En als je goed luistert, kan je daar de naam van een groep in herkennen. Stuur de naam van die groep zo snel mogelijk via de Willy app. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Vandaag... vrees ik het ergste. Ik vrees dat... Het is zo klein. Het is heel kort en klein. En ja, dan mee denk ik... Ik weet niet of dat iemand het gaat vinden. Als je het toch zou vinden, stuur via de Willy app. Hier gaan we. Dit is de zin. We zijn hier live op het wereldkampioenschap biologische tomaten kweken. En oma Rempel, Pieter, heeft hier net een tomaat van maar liefst 87 kilo uit zijn akker gesleurd. Voelt het een doodnormale dagelijkse situatie? Welke groep zit verborgen in de zin? Dat is de vraag. Stuur via de media. Nee, allemaal, alles wat binnenkomt is mis. Alles mis. Het is niet live. Live? Zit erin live? Ja, nee, live is niet. Ja, hoe? Ik bedoel dat niet. Ja. Dus live zit er ook in, maar dat bedoel ik niet. Het is een andere groep. Ine stuurt, die zin is te lang. Ine, echt, bemoeid je met uw eigen. Nee. Allemaal mis. Wacht, stop met sturen. Stop even met sturen en luister nog even goed. Oké, hier gaan. We zijn hier live op het wereldkampioenschap biologische tomaten kweken. En oma Rempel, Pieter, heeft hier net een tomaat van maar liefst 87 kilo uit zijn akker gesleurd. Ja. Nee, niet R.E.M.
2: Huh?
0: Waarom R.E.M.? Ach, waar Rempel? Ja, nee. Het is niet Rem, hè. Het is R.E.M. Nee. Ja, goed. Weet je, ik ga het nog één keer doen, maar ik heb het goed. Dus niemand gaat dat hier dus weten. Ik heb heel veel berichten gehad. Niemand heeft het gestuurd. Goed, ik ga het nog één keer doen. Probeer heel duidelijk. Goed, hier gaan we. Luister goed. Ik ga proberen duidelijk te doen, want niemand weet. Dus niemand heeft geluisterd. We zijn hier live op het wereldkampioenschap biologische tomaten kweken. En oma Rempel, Pieter, heeft hier net een tomaat van maar liefst 87 kilo uit zijn akker gesleurd. Vind jij de groep die verborgen zit in deze doodnormale zin? Stuur via de Willy app.

0: Precies, de Beach Boys. Lenny, Lennart Korvits was dat met She Only Loves You.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Eva uit Blankenberg aan de lijn. Eva, wat je net gedaan met je werkdag, Eva?
2: Ja, ik ben net uit mijn bedrijfswagen gestapt, of mijn werkwagen, en in mijn eigen wagen gestapt.
0: Wat heb je gedaan op het werk vandaag, Eva?
2: Ah, wel een beetje in mijn auto geslapen. Handig, hè?
0: Wat zeg jij nu? Heb je geslapen in je... Wat? Hoezo geslapen?
2: Ja.
0: Op het werk?
2: Ah wel, ja. Ik rij zo rond op de baan met zo wat mensen, zo gelijk een taxi, maar dan toch een beetje anders. En soms valt er een keer een rit weg. En ik had, dat was vandaag, ik had 2 uur vrij, dus dacht ik, ik doe een tukje. En ik had allemaal kussens mee en dan leg ik kussens neer op in de laadruimte en dan slaap ik.
0: Goed eigenlijk, wat een goed werk, ja. Heb jij. Ik wil ook jouw werk. Het is fantastisch.
2: Wat
0: schitterend, natuurlijk direct eigenlijk. Eva, de zin was, we zijn hier live op het wereldkampioenschap biologische tomaten kweken en Owa Rempel Pieter heeft hier net een tomaat van wel liefst 87 kilo uit zijn akker gesleurd. Maar het was een moeilijke bevalling. Ik heb heel veel berichten gekregen. Bijna allemaal mis. Kevin stuurt moeilijkste en tegelijk dus beste opgave ooit. Bert stuurt Manowar. Heel veel mensen hebben Manowar gestuurd. Ine stuurt OW als het in die 80 zit. Wat OW? Gaan we dan vechten op de parking of wat, Ine? Joost, Manowar, The Who... R.E.M. komt dus heel vaak binnen, maar dat is dus niet live, was het ook niet. Jij was de eerste die het juiste antwoord stuurde via de Willy app. Wat heb jij gestuurd, Eva?
2: Pulp.
0: En Owa Rempel Pieter heeft Owa Rempel Pieter. Pulp.
2: Maar dat is moeilijk, hè? Pulp. Dat is fonetisch. Want Warempel schrijf je met een E.
0: Maar het is altijd fonetisch.
2: Schrijf je met een U.
0: Het is hier altijd fonetisch.
2: Ah, oké.
0: Okay. Het is waar, altijd voor. Het is daarom dat R.E.M. niet kan, want dat is Rempel. Ik zou iets doen met R.E.M. Snap je dus?
2: Ah, ja.
0: Ja, moeilijk eigenlijk vandaag. Het kan niet altijd. Het leven is geen. Was ook alweer? Geen ijsje met aardbeien. Aardbeien. Goed. Het is niet meer spreekwoord. Gepikt van Jan Leers. Goed, wat was anders? Met slagroom. Dat was het. Het leven is geen aardbeien met slagroom of zoiets. Hij zei het beter. Eva, wat heb jij nu in godsnaam gewonnen eigenlijk?
2: Niks in gluten.
0: Ben je niet van Blankenbergen, Eva?
2: Ik ben van alle machten thuis. Ach, want, ook van
0: hen. Goed, vandaar. Want ik dacht al, fonetisch... Klonk dat niet zo in mijn hoofd. Maar goed, we gaan dat niet op verder brengen. Eva, heel fijne avond. Rijd veilig naar huis. Met je thuisauto. Niet in slaap vallen. Dag!

0: Pulp oplossing van Zoek de Artiest in de Woordenmist. Pulp met Disco 2000. Oei, oei, oei.
1: Heel veel reacties.
0: Het leven is geen ponykamp, dat is het. Het leven is geen ponykamp. Dat was het. Straks stuur ik je naar een concert van de groep Lezaar in november in Turnhout. Tickets daarvoor in Free Willy. En prachtig, schattig diernieuws uit de Zoo van Antwerpen. Allee, tamelijk schattig. Op het einde niet meer. Het einde is niet schattig, maar daarvoor wel. Goed, zo meteen.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
3: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
2: Minister van Werk, Clarijn Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
4: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
2: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. En Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar toen in tranen op, sportjournalist Klaas de Wijngaard.
5: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem uiteindelijk toch de kop gekost.
2: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:15 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia De Lare blikt vooruit.
6: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, die dat we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
2: Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij zo'n 20 graden. Ja.
7: This is rock and roll. Wim Oosterlink.
8: Heb je het gehoord, het nieuws? Slachtpaarden, waakhonden en Belgian cats. Zometeen nog nieuws over een koningspinguïn. Ja. Yeah. Goedemiddag. Check.

Violet, niet van Hole, maar van Iskander Moende voor de Breeders en Cannonball. Dit is de avondspits van jullie met prachtig diernieuws uit de Zoo van Antwerpen. Nieuws van vandaag, er is een koningspinguïn geboren in de Zoo van Antwerpen. Als ik naar de Zoo ga, altijd kijken naar koningspinguïns, fantastisch beest. Na een broedtijd van 55 dagen is er een koningspinguïn kuiken uit het ei gekropen. Ze hebben het een naam gegeven, het heette Bounty. Een raar naam. Wat vind ik voor een... het is de kleine van moederpinguïn Zelda. Zelda lijkt ervoor te kiezen om haar jong in haar eentje zonder mannelijke partner op te voeden. Want die venten, dat zuipt maar en dat hangt maar in de zetel. Hè. Ze geeft het kuiken om de 3 à 4 uur te eten via voorverteerde, energierijke haringpap. Yummy! Voorverteerde, energierijke haringpap. Ik hoop dat je niet aan je avondeten moet opleren. Zometeen tickets om de jonge Gentse groep Lézard te gaan zien in Turnhout. In november pas. 4:15 in Free Willy. Hier is Das.

0: Dat is Bob met Never Get Enough. Bounty met pinguïnsmaak lijkt mij ook wel een knaller. Schrikbarend. En Thijs uit Wilde stuurt test.
1: Ontvangen, Thijs.
2: Free Willy.
0: Test. Goed, sorry. Goed binnengekomen. Ik zei. Zwart, 16:45. Als er iets te winnen valt, is hier een Free Willy. Vandaag tickets voor een concert van de Gentse groep Lézard. Jonge Gentse band Lézard. Op zaterdag 7 november in de Kuub. In de Warande in Turnhout. De Kuub, dat is eigenlijk het nieuwe rockpodium van de Warande in Turnhout. Dus maak je daar ook kennis mee. Niet alleen Lézard speelt daar, maar ook Rosie Stewart. Ook Belgische artiest. Dus Rosie Stewart en Lézard zaterdag 7 november in de Kuub in de Warande in Turnhout. Als je kan en wil gaan naar dat concert, ik heb 3 duotickets, moet je nu goed luisteren. Antwoord op de meerkeuzevraag sturen via de Willy app. Hier gaan we. Lézard. De naam van de groep is Frans. Wat is een Lézard? A. Een slang. B. Een krokodil. C. Een ongeschikt slachtpaard. Of D. Dat is Frans voor een pasgeboren baby koningspinguïn. E. Een hagedis. F. Een amourluipaard. Of G. Een Lézard is eigenlijk een toestel om je ramen mee te kuisen. Je zet dat op je raam en dat begint te kuisen. Superhandig. Voilà, ik ga stoppen nu met mogelijkheden. En dus wil jij graag zaterdag 7 november naar de Kuub in Warande, Warande in Turnhout kijken naar Lézard? En Rosie Stewart stuurt antwoord op de vraag via de Willy app. Wat is een Lézard? A. Een slang. B. Een krokodil. C. Een ongeschikt slachtpaard. D. Een pasgeboren baby koningspinguïn. E. Een hagedis. F. Een amourluipaard. Of G. Een toestel om je ramen mee te kuisen. Stuur het antwoord via de Willy app. Dit is Lézard. How does it feel?

0: klinken die dus. Lezaar met How Does It Feel? Free Willy. Dag Johan uit Huustwezel. Goedemiddag Johan. Wat is een lezaar? Wat heb je gestuurd via de Willy app, Johan?
1: Ik heb gestuurd een E. Een hagedis.
0: Een hagedis is goed, ja. Dat is inderdaad een hagedis. Jij wint tickets voor Lezaar en Rosie Stewart. Zaterdag 7 november in de Kuub. In de Warande in Turnhout. Ik wens je veel plezier mee, Johan. Ook Raf en Christophe, die gaan van mij een berichtje krijgen dat ze een duo-ticket gekregen hebben voor dat concert. Johan, fijne avond. Okay. Tot de volgende. Veel plezier.
1: Ja,
0: hè.
1: Dankjewel.
2: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Really? Music
3: that matters. Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
4: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
9: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
8: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
13: Ah, dat kan.
12: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
13: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
12: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Vandaag iets met pit?
18: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
17: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
18: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
19: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
20: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
19: VDK Bank.

The Question, I fought the law. Het is bijna 5:30. Weet je nog die man met zijn Kalashnikov die ze opgepakt hadden in station Brussel-Zuid? Hij droeg een grote tas met babykleertjes en daaronder een Kalashnikov. De man is van Marokko, had gehoopt dat hij nu uit de gevangenis ging mogen, want zijn advocaat zegt dat hij volstrekt onschuldig is. Hij heeft gewoon die tas uit een auto gepakt, omdat die een auto open stond. Ja, en tot zijn stomme verbazing, gelooft het niet, wat een toeval, zat daar toch wel geen Kalashnikov in, zeker. Jongens toch, de mens maakt wat mee. Maar de rechter zegt, blijfde jij nog maar een maandje in de gevangenis, vriend. Voilà, kijk, ik passeer straks langs Brussel-Zuid. Als er nieuws is vandaar, ik breng met plezier verslag uit. Is het goed? Turnstile, de groep Turnstile, heeft een volledige album opnieuw opgenomen met behulp van vrienden. Zoals dit, Elton John. Hier is Seeing Stars.

0: Maar widre, widre, is er hem.
1: Hij klappen ook vrij goed met Splom, zwee.
2: Ja. Tof van Commerce. Met Thomas Dieke, leverancier. Hoe is het nog met Nicolas Cage, zijn zinkgat? Ik weet het niet. Geen idee. Ik weet enkel dat er een Dixie in zijn zinkgat ligt. Ik heb het gisteren verteld. Ik weet geen idee.
1: Hij klappen ook vrij goed met Splom, zwee.
2: Ja, proficiat.
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vinden vrouwen dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
2: Wij, presentatoren van de Avondspitsfamilie, nemen het heft graag zelf in handen. Want onze muziek is fair trade, Belgisch en vers uitgeperst door lokale platenfirma's. Maar ze is vooral heel lekker. Kies op uw radio voor eerlijke muziek van bij ons. Kies voor Willy.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalf gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
12: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: legendarische nummer 1 van de Willy New Wave 100, The Cure and A Forest. Bij mijn studio de man die straks staalharpens deed, Jasper de Petter. Dag Jasper.
1: Goedenavond.
0: Ik zag jou nu al zitten en ik dacht van, ah, dat is goed dat je er al bent, want ik moet even iets, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws.
1: Oei.
0: Ja, voor u. Het slechte nieuws is, als jij straks dag komt zeggen, mm-hmm. Dus als je even dag zeggen voor jouw programma begint,
1: ja.
0: Voorstel hard, als jij straks dag komt zeggen, moeten we het over een lichaamsdeel van jou hebben.
1: Oei, dat is
0: slecht nieuws.
1: Ja, dat is heftig.
0: Ik ga direct uitleggen waarom. Het goede nieuws is, jij mag zelf kiezen welke.
1: Oké.
0: Dat is het goede nieuws, goed. Mag ik zelf even uitleggen? De persoon die s'avonds om 7 uur presenteert, komt altijd even dag zeggen bij mij. Maandag was dat Marcel van Tilt en dat ging toen over zijn tanden. Hoe zeg je bit?
1: O jee.
0: Ja, dat gesprek nam zo. Dat ging over zijn tanden. Dinsdag kwam Stijn Meuris dag zeggen. Ging over zijn ellebogen. Dus hij is met zijn ellebogen naar een beauty salon geweest. Lang verhaal, kan niet herhalen. Bizar verhaal.
1: Oké. Ik wist niet dat bestond, beauty salons
0: ja,
1: voor ellebogen.
0: Ja, ik wist ook niet, maar Stijn Meuris heeft dat. Zwart. Dus, voelt je het al komen? Dus, tanden, elleboog. Gisteren bij Eppo Jans had ik gezien dat hij een bril droeg. Dus ging het over zijn ogen.
1: Was het een mooie bril trouwens?
0: Zeer mooi. Ja, okay. Staat en beeldig, eigenlijk fantastisch. Dus, om de traditie in ere te houden, zullen wij straks ook moeten praten over een lichaamsdeel van u. Is dat goed? Maar dus kun jij eens nadenken over welk lichaamsdeel?
1: Ik ging hier komen vertellen dat ik een nieuwe kattenbak had gekocht. Ik heb zo'n een zelfreinigende kattenbak gekocht. En dat is dus echt een space station van een machine. Maar nee.
0: Nee.
1: Oké.
0: Niet lichaamsdeel.
1: Oké, ik denk aan mijn lichaam.
0: Alright. Tot straks.

0: Wanneer heet Tyler Ballgame? Goeie naam. Live It Down. 17:55. Straks muziek van Red Zebra en Beck. Hier in de avondspits van Willy. Nieuws over een nieuw dier dat aangekomen is in Bellewaerde. Het dier heeft een speciaal taakje. Ja. En Jasper de Petter van Stalhart over nog niet nader genoemd lichaamsdeel van hem. Benieuwd. Goedenavond. Ik ben Wim. Hoe heet jij?
1: Hi.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 6 uur.
13: Een goede avond. De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid, maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
14: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
13: Minister van Werk, Clara Enval, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Crevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn het er nu al 25 bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken in Vlaanderen op. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
15: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
13: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn er ook aan gestorven. En sport op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde en Wout van Aert vijfde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij 20 graden. Allee.
16: This is rock and roll! Creepy!
10: Oosterling.
16: Het ging nu weer over paarden in nieuws en over de Belgian Cats. Zwart, hier komt Red Zebra.

Kids with Buns, met Best Friend. In Bellewaerde is er een nieuw amourluipaard aangekomen om Vlada zwanger te maken. Ze hebben met alle mogelijke middelen geprobeerd om Vlada zwanger te krijgen, maar wacht. Vlada is ook een amourluipaard. We hadden iets gezegd, belangrijk om te zeggen. Dus Vlada is een ander amourluipaard. Dat is een super bedreigde diersoort en daarom hadden ze Vlada al proberen te koppelen aan Argun, het vorige mannetje, maar het was niet gelukt, zelfs niet met kunstmatige inseminatie. En de biologische klok van Vlada tikt, hè? En daarom is het haastig geblazen en is nu amourluipaard Rokot aangekomen in Bellewaerde. Ik vind een rare naam, Rokot. Wordt er ook niet gelukkig van, want zo'n naam rond te lopen in de jungle. Dus Rokot weet wat hem te doen staat en gaat paren met Vlada. Paren dat de pannen van het dak vliegen en ze gaan massa's amourluipaardjes maken. Nieuw in Bellewaerde, Rokot, het amourluipaard. Zometeen de groep die vanavond in Sint-Gilles-Waas optreedt. Eerst Beck over de wetten van het denken en over het vogelen met een amourluipaard. Sex laws.

Hoe heet dat luipaard? Stuurt Tim met Hans Beker. Rotkop? Nee, niet Rotkop. Rokot. Vijf rare Rokot. Romkot zeker, stuurt Malik. Tim stuurt de naam van de Amour Luipaard meer is voor een metalband. Ja, maar echt, Rokot. Wel, nu zegt het. Rokot, goede naam van een metalband, toch? Ja? Wel, kijk, laat u laten inspireren. U hoort de Back met Sex Laws. Het is 6:15 en op dat uur van de dag kijk ik altijd even welke concerten er in ons land of in het buitenland zijn. Vandaag een optreden van een Belgische legende in gemeenschapscentrum De Route in Sint-Gilles-Waas. Hooverphonic. Vanavond in Sint-Gilles-Waas. Het concert is niet uitverkocht. Er zijn nog tickets voor achteraan in de zaal. GC De Route in Sint-Gilles-Waas. Vanavond deze.

0: Hooverphonic was dat. Met 1, 2, 3. Het is een bericht gekregen van Geert. Wacht even kijken of hij er is. Geert.
1: Hallo.
0: Geert, Wim Oosterling van Willy.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat is het probleem, Geert?
1: Is er een probleem?
0: Je had gestuurd hè, via de Willy-app.
1: Ja, wel. Bij enkele berichten gestuurd, ja. Van die zoo.
0: Nee, van de trouw, van 33 jaar trouw.
1: Ja, inderdaad. Ik ben vandaag 33 jaar getrouwd, ik was dat vergeten.
0: Oei, je bent 33 jaar en je bent dat vergeten.
1: En ja.
0: Maar wat nu dan, Geert?
1: Wel ja, ik zou echt mijn vrouw eens willen verrassen, maar ja.
0: Het is wel laat precies. Hè? We zijn na 6
1: uur. Ja, ik denk het, ja.
0: Ja, Geert, ja, dat is... Misschien moeten we een oproep doen. Nou, luister, misschien weet iemand iets. Dus gezocht iets dat Geert cadeau kan doen aan zijn vrouw, omdat ze 33 jaar getrouwd zijn. Maar het mag niks kosten en moet onmiddellijk beschikbaar zijn. Want ja, het gaat dat niet meer kunnen gaan kopen, hè, Geert? Hey?
1: Dat is inderdaad een goed idee. Ja.
0: Luistert ze, uw vrouw?
1: Ik denk dat ze net thuisgekomen is.
0: Oei, we gaan stoppen. Maar goed, dus vlug. Dus ik lees straks de antwoorden voor via de Willy-app. Probeer stil te luisteren aan de radio dat ze niet in de buurt is. En dat de talloze toppe ideeën, dat je die kan gebruiken. Is dat goed? Hè?
1: Ja, oké. Okay,
0: succes. Dus ga eens iets voor Geert zijn vrouw. Voor 33 jaar trouwd. Nu moet nu onmiddellijk beschikbaar zijn en mag niks kosten. Goed? Oké. Okay, Geert, succes, man. Sterkte, hè. Dag.
1: Ja, bedankt voor de steun. Dank je.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket, Impermo.
10: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM.
11: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Help! Die kinderen komen terug van school met grote honger.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
12: Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
12: amai,
14: op conference peren en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, met een held.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over je verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
17: Ramen, deuren, veranda's?
18: Reinhards Aluminium.
19: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.

0: was hij. De koning is ook weer tevreden. Dire Straits, Sultans of Swing in de avondspits van Willy. Dus even nog eerst... Jasper is er.
1: Jasper.
0: Even nog eerst Geert uit Leden. Zat dus met het probleem dat hij vandaag 33 jaar getrouwd is en dat hij niks voorzien had voor zijn vrouwtje. Stuurde hij via de mail. What to do? Ze hebben een oproep gedaan. Ilse stuurt als tip een mooie liefdesbrief schrijven. Goeie tip, kost niks en is onmiddellijk, kan je onmiddellijk doen. Koen zit late night wellness, maar toen hoorde ik dat het geen geld mocht kosten. Geert uit Bocholt zit een zak ajuin voor een weekendje Wenen. Jan uit Sint-Rijden, Bar Las Vegas opluikers, is die weg? Jan, je hebt een raar idee van uw huwelijksverjaardag vieren, maar goed, alleen, ja, wie weet, ja. Ja. Mirjam in Kortrijk, een gedichtje schrijven voor zijn vrouw en Barend stuurt, ik adviseer Geert een avond vreselijk zuipen, dronken thuiskomen en al in de deuropening luidkeels kenbaar maken dat hij zo bronstig is dat mevrouw een welverdiende jubileumbeurt kan verwachten. Succes verzekerd.
2: Hij klappen ook vrij goed is vlom, zweet.
0: Ja, goed, oké. Goed, dank u, Barend. We noteren de tip allemaal, Barend. Merci. Bij mij in de studio, de man die straks staalhard presenteert, Jasper de Petter. Dag Jasper.
3: Goedenavond.
0: Er is iets aan de hand. De persoon die s'avonds hier 7 uur komt dag zeggen altijd, was maandag Marcel van Tilt. Die babbelde toen over zijn tanden. Dat is gewoon, het gesprek ging daarover. Dinsdag begon Stijn Meuris over zijn ellebogen. Gisteren had ik een vraag voor Eppo Jansen over zijn ogen, omdat hij een bril draagt. Dus om de traditie in eer te houden, heb ik u daar straks gevraagd. Jasper, we gaan het hebben over een lichaamsdeel van u. Eén voordeel, jij mocht kiezen het welk. Dus voilà.
3: Ik ga een bekentenis doen, is dat oké?
0: Ik ga een bekentenis doen.
3: Maar dat blijft tussen ons.
0: Tuurlijk.
3: En alle luisteraars van Willy.
0: Sowieso, weten. Our... Wat is dat? Hoort ook alweer. Our lips are sealed.
3: Yes, yes, yes.
0: Krik, krak, mondje dicht. Our lips are sealed.
3: Oké. Okay.
0: Trust us, baby.
3: Ja, het blijft dus tussen ons en de Willys. Okay. Maar ik zit al enkele jaren toch wel.
0: Ja.
3: Ik denk zeker 5.
0: Ja.
3: Met een knoert van een extra oog op mijn linkervoet.
0: O, jong.
3: Ja.
0: Oké.
3: En ik ben eigenlijk, feitelijk... Niet alleen gewend geraakt aan zo de prikkende pijn dat dat geeft, maar ik vind dat eigenlijk ook leuk.
0: Leuk?
3: Leuk, ja.
0: Wat, even zeggen, een extra oog, ik ken dat niet zo goed. Dat is niet een puist of zo, dat is iets anders.
3: Nee, dat is een soort van, hoe moet je dat zeggen, verhard stuk in je... meestal op voeten.
0: Dat zit daar zo wat achter.
3: Ja, dus dat is een... dat is verkleurd wel.
0: Ja,
3: okay. Ja, maar je kunt dat dus, als je in bad zit, als je lang in bad zit, kun je dat er gewoon uittrekken en dan binnen 2 dagen zit er dan een nieuwe extra oog.
0: En je vindt dat lekker.
3: Ik ga het niet zo benoemen, maar ik vind dat een heel toffe pijn. Dat is naast tandvleespijn mijn lievelingspijn.
0: Jij zit zo raar.
3: Ik ben ook een metalman, hè.
0: En hoe is hij daar gekomen?
3: Ik weet dat niet, maar ik ben eigenlijk blij dat hij daar is.
0: Ja.
3: Dat wel. Echt, ik heb daar een naam voor.
0: Naam voor?
3: Ja, die ga ik nog niet verklappen. Dat is voor een andere keer. Maar
0: zo Plucky of zoiets?
3: Ik pluk daar wel graag in, maar Plucky zou ik hem niet noemen. Het is ook een meisje.
0: Ik heb zo een soort raar erotische vibe.
3: Dit is helemaal niet.
0: Nee?
3: Nee, het is eerder zo. Maar kent je dat tandvleespijn of zo een puist? Zo achter je oren. Zo. Dat is een vrij specifieke puistenpijn
0: of
3: zo.
0: Dat is wel tof. Ja,
3: ik vind dat wijs.
0: Snap ik wel,
3: Ja. En gisternacht lag ik in bed en dan was die razend veel pijn aan toen. En ik dacht van, ik vind dat eigenlijk plezierig. Keep it metal, baby.
0: Alright. Goed, kijk ja. Straks staalhard vanaf 7 uur met Jasper de Petter en met zijn extra oog genaamd Bonnie.
3: Ja, pijnlijke bedoeling.
0: Connie. Heet ze Connie?
3: Nee, maar dat is wel een goede naam.
0: Connie. Heeft hij echt een naam voor?
3: Ja, Lucinda.

0: it is van Portland. Zometeen muziek van een gitarist die vandaag 76 jaar wordt. En het belangwekkende tv-nieuws, voor als je dat eerder deze uitzending gemist hebt. Eerst Supergrass.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwiches, gemengd kaak,
4: amai,
6: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, ben een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
14: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
13: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
16: Volkswagen.

Mary van Supergrass is 6:15, gepasseerd eigenlijk 6:13. Donderdag 10 september 2026. Wat hebben we geleerd vandaag op zijn Piethuizentruits? 3 dingen. 1. In de zoo van Antwerpen is een koningspinguïn geboren. En in Bellewaerde is er een nieuwe amourluipaard aangekomen om Vlada zwanger te maken. Vlada is voor alle duidelijkheid een ander amourluipaard. 2. Ex-omroeper en ex-politicus Johan Verstreken laat weten dat hij openstaat voor een tv-comeback. Nadat de uitvaart van Margriet Hermans, waar hij zowat ceremoniemeester was, een boost betekent heeft voor zijn Facebook-views, heeft hij zoiets van ja, ik ben er klaar voor. Dus voilà, Johan Verstreken is er klaar voor zijn comeback op tv. En 3, vandaag is Joe Perry jarig, gitarist van deze groep. Geboren op 10 september 1950 en bekend als de gitarist van Aerosmith. Joe Perry wordt vandaag 76 jaar.

Peters. In de avondspits van Willy, dat was Caution. Jasper de Petter komt eraan. En wij wachten allemaal vol spanning op het moment dat zijn extroog begint mee te gillen. 2 uur metal op Willy. Maar eerst dit nog van mij. Alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage.

0: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
4: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
5: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna €1,400. En voor gas is dat bijna €1,900 per jaar. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
9: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021-2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
8: Ja, veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen. Gezinnen met een vast contract niet. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparingen onder het 1,5 miljard te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus doken er al 25 op bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
10: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
8: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn eraan gestorven. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. Daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog, omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parket onderzoekt de zaak. En sport, de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd 2e, de Portugees Almeida 3e en Wout van Aert 5e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen, vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het vrij zonnig, rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.
6: Vivi,
11: music matters.
6: Staalhart, Jasper de Petter.
12: Bakkies van het zware metaal. Vandaag primeurtjes en premières. Eet uw Vitabiscoeken dus maar snel op.

shall perish met BS Kings, BS Gods. En dat is meteen ook hun eerste nieuwe muziek in 15 jaar. Jawel, 15 jaar tijd. De mannen kunnen wel nog steeds riffen als de beesten. Triester nieuws kregen we deze week uit kamp Every Time I Die. Want gitarist, spierbundel, snorrenkoning en professioneel worstelaar Andy Williams liet het leven bij een van zijn worstelmatchen. Daar gaat meteen ook de hoop voor een Every Time I Die reunie. Nu lag er een gigantische binnenkopper van een mop klaar, maar ik ga dat niet doen, want ik heb heel veel respect voor Andy. Every Time I Die is een mega band, die heeft een enorme grote impact op de underground gehad, ook op mijn band. Hier zijn ze met Wanderlust en het gaat je goed, Andy.

Nails met Dollar. Bin Generation en hardcore wordt zelden vuiler als bij de mannen van Nails. En ook in België gaat het goed met de hardcore. Shaolin uit Kortrijk, die brengen morgen een EP uit en die is om duimen en vingers af te likken. Denk aan Powertrip, giet er wat Slayer Worship overheen en dan weet je, dit is genieten geblazen. Hier is de titeltrack van die EP, eentje voor de Xbox OG's onder ons, Gears of War.

0: speciaal in, mannen. Vet, vet, vet.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
4: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
8: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
10: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.be.

Trivium met het iconische In Waves. Ze maakten een goede beurt op Graspop deze zomer en ze komen samen met In Flames en Paleface Swiss naar Force Nationaal. Hopen dat dat beter afloopt dan een tour met Bullet for My Valentine, want daar werd er nogal met modder geslingerd. En nu verse muziek van Dead Chant. Denk aan Thin Lizzy meets Lynyrd Skynyrd, maar dan nog veel, veel heavier. Fantastisch coole band en verser dan mijn onderbroek vandaag. En dat was een pittig verse. Dead Chant, Enemy.

0: De jongens en meisjes van Spirit.Box doen met de nieuwe muziek een gooi naar een groter publiek. En dat moet ook, want de zalen worden groter. Op 8 oktober staat de band in de Lotto Arena. Groot zeg.
1: Staalhart. Jasper de Petter.
0: En nu nieuw lekkers van Fleddy. Dokter.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
4: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
11: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar, met tot 16.000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Morbid Angel met Immortal Rights. Ik had klassiekers beloofd en ik heb ze ook mee. Dimitri, Tom, Gunther, Davy, die zijn allemaal content dat de mannen van Morbid Angel langskomen. En ik ga iets zeggen, ik ook. Deze zaterdag is het een heel belangrijke dag voor de mannen van Xposed. De alles metal band brengt hun nieuwe plaat uit in de Charlatan in Gent. En dat doen ze in schoon gezelschap van het niet missen Turpentine Valley en Death Metal Upstarts van Kerker. Die nieuwe Exposed-plaat gaat A Cure for Worse heten en die is belangen niet mis. Rap u dus zaterdag naar Charlatan, het zijn de allerlaatste ticketjes. Er zijn nog minder dan 50 tickets beschikbaar, dus ik zou zeggen, ga zeker een ticketje halen en ga zelf kijken waarom ze die muziektempel het oord van verderf noemen. Hier is openingstrack The Mater and The Symptom.

en Cyferum met Into Battle. En er zijn weinig bands waar ik zo moet van glimlachen als Cyferum. Ze nemen me mee naar een tijd toen ik 12 jaar was en met mijn vrienden met stok in de bossen op elkaar sloegen, tot als we met blauwe plekken thuis moesten komen en heel hard onder onze voeten kregen. Merci Cyferum. En nogmaals merci Cyferum, want die hebben vorige week laten weten dat ze terug samenkomen met hun originele zanger, songwriter, Jari Maanpa. Je weet wel, die gast van Wintersun. En ik zeg het oude Cyferum, dat is echt uniek. Dat is de coolste folk melodic death metal band dat er toen was. Absoluut een aanrader. Dus als er iemand een festival boekt in juli of augustus, ik zeg nu maar iets, boek alsjeblieft die Cyferum reunie. We gaan eruit voor ons eerste uur met Chelsea Wolf. Die bracht vorige week haar nieuwe plaat The Dark uit. Haar toegankelijkste tot nu toe, excuseer. Maar daarom is ze niet minder duister. Straks meer staalhard. Slipknot heeft een nieuwe song gedropt. En moet zeggen, die klinkt bedenkelijk. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Maar eerst Chelsea Wolf met Swallower.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
2: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
6: De shots die we normaal maakten gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Maar oké, we waren hier voor veel meer.
5: Want de Cats mikten op een medaille. Maar het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales tegen Frankrijk speelt. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
7: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
5: Veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. We gaan het vaakst op vakantie naar Frankrijk met de auto. Dat blijkt uit cijfers van onze overheid van vorig jaar. Nederland staat op 2, Spanje op 3 en dan volgen Italië en Duitsland. In eigen land, niet echt een verrassing, gaan we het vaakst naar de zee en de Ardennen. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.
4: Music matters.
3: Staalhart, Jasper de Petter.
8: Hoe benieuwd ben jij naar nieuwe muziek van Slipknot? Nog even geduld, eerste classics.
4: Music matters. Music matters. Willy.
8: En klassieker dan Accept wordt het niet. Maar nu zijn we een beetje opgeblonken. Met Rob Halford, Matthias Japs en Rex Brown van Pantera.

Jongens, jongens, jongens. Wie had gedacht dat we Helfert nog except klassiekers gingen horen kwelen? Ik niet. Met een bonte verzameling aan gastartiesten. Ik denk dan aan Matthias Japs van, of Jabs van de Scorpions en Rex Brown van Pantera. Weet, Duitse heavy metal gigant except zijn 50 jaar wel echt stevig te vieren. En we blijven in Duitsstalig gebied, als ook in het land van de klassiekers. Want hier is het Zwitserse Celtic Frost met Into the Crypts of Ray.

jongens, toch die mannen van Havoc met The Ultimate Weapon. Het klinkt alsof Metallica Leentjes Buurtjes gaan spelen bij Slayer. Of moest Justice for All toch een laagje bas hebben gehad. Hè? Ik ben daar trouwens niet rouwig om, mijn mannen, want dat klinkt fantastisch. De Trashers die maken deze zondag de Botaniek in Brussel onveilig. En ik zou zeggen, rep u naar daar. Wat ook onveilig gaat zijn, dat zijn de mannen van Chatpile die hun derde plaat, Who Loves the Sun, komen voorstellen in Trix. En die schieten weer al raak met die plaat. Morgen kan je tickets kopen. Dat kan je om 10 uur. Ik zou zeggen, wees er snel bij, want vorige keer was dat heel snel uitverkocht. Hier is Chatpile met de opener van hun derde plaat. En die schiet toch wel weer al heel hard raak. Hier is Creature.

de mannen van Delft uit Sint-Niklaas met Crown of Rust. En die band, dat moet toch wel een van mijn favoriete Belgische ontdekkingen zijn van, het afgelopen jaar. Alle bounce en gladheid van een metalcore band, alle emotie en feel van een post-metal band, gigaproductie door Giaran Verheyden. Je weet wel, dat is de man achter Hypotractor. Over Giaran Verheyden gesproken. Hij heeft ook de productie gedaan op de volgende song. Dat is een van het Belgische Gasoline. Die komen naar Pelter Skelter. Binnen 2 weken op 26. Dat is de 26e geloof ik. Ja, de 26e september. En wij mogen 3 duo tickets weggeven. Je kan daar onder andere ook Rude Boy van Urban Dance Squad en Ronker het mooie weer zien maken. Ik zou zeggen 3 duo tickets voor Pelter Skelter. Jullie kennen de regels. First come, first serve. Enkel een beetje uit de weg blijven van die zanger van Ronker. Ik heb horen waaien dat het nogal een blaaskaak is. Hier alvast Gasoline met Manicure. En die mannen, dat zijn geen blaaskaken.

0: Gasoline. Tot straks.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Willy. Downer van... Nee, sorry. Liver van Down. Amai, wat een ommekeer was dat. Phil Anselmo die komt trouwens met zijn eigen festival in thuisstad New Orleans. De line-up is om van te kwijlen. Pantera, Corrosion of Conformity, Down, Black Label, Power Trip. Echt, je kan het zo gek niet bedenken. Ik denk zelf dat I Hate God en Crowbar... ook staan. De enige afwezige is eigenlijk wel Acid Bath. Voor de rest, al je lievelingsbands uit New Orleans op een festival. Fantastisch vet. Ik begin al te stappen. Jammer dat er een Atlantische Oceaan bestaat. Anders ja, dan was ik er waarschijnlijk al. Mannen, het is zover. Ik ga mijn tong laten rusten, want ze draait in elkaar. Maar hier is nieuwe muziek van Slipknot. Het is een soort van statement, want Sid Wilson is aan de deur gezet. Ironisch genoeg is er nog nooit zoveel gescratcht op een Slipknot-track. De meningen zijn nogal eensgezind. Ze zijn allemaal negatief. Maar oordeel vooral zelf. Hier is Slipknot met Arsenal. Corey Taylor rapt.

experimenteler heb ik Slipknot eigenlijk nog niet gehoord. Eloy, uw nieuwe drummer, die kan wel pittig op een drumstel slaan. We gaan dat toch even moeten doorspoelen met goede, snedige true metal. En wie beter dan het Belgische Bokkenrijders om ons van die nasmaak af te helpen. De band brengt op 31 oktober Crush, Kill and Destroy uit. En ik weet niet of je het nog weet, maar vorig jaar exact deze tijd dan draaide ik die track eigenlijk al in demoversie, omdat hun gitarist Wouter Lemmens net overleden was. En dit is weer een primeur, want het aankomende nummer, Calcination Pyre, amai, alsjeblieft, Calcination Pyre, dat is eigenlijk ook nog niet uit. Ik draag deze song dan heel graag op aan Wouter Lemmens. Die is een jaartje weg van ons stervelingen, maar hij is zeker niet vergeten. De song is trouwens een absoluut riff bonanza. Fantastisch. Echo's van Slayer hoor je eigenlijk wel doorheen heel de track. Maar het is een echt feest van riffs. Hier gaat hij.

finds my tears upon soil. This cursed, cursed land.

Netherwilds met Return to Goat. Van bokkenrijders naar de peasant metal van virale sensatie Netherwilds. Ja, dat is bijna de kettingrocker. Ik ben Rosa haar job aan het afnemen. Ze maken zogezegd peasant metal ideaal om in opstand te komen tegen de bazen en de broodheren. En de volgende band die weet daar alles van in opstand komen tegen de bazen en de broodheren. Want de leden van Lex Legion die hebben hun adelbrieven verdiend bij King Diamond. En dat hoor je ook heel hard. Het is vooral Andy LaRocca, de gitarist. En drummer Mikey D, je kent hem wel van Motorhead of bij Scorpions, die wel dat typische King Diamond geluid naar voren brengen. Maar ook hun zanger heeft iets van de King. Ik laat jullie vooral zelf oordelen. Hier is Lex Legion met Life Eternal.

0: Smiley.
1: Lex Legion met Life Eternal. Er zit ook wat Geoff Tate van Queenstrike in de stem. Ik hoor hier ook Joey Belladonna van Anthrax. En dat is waar, maar de standaard vocal techniekjes of zo van de King, die zitten wel heel, heel hard in die track. En zo zit het al hard er weer op voor vandaag, maar ik stuur jullie graag de avond/nacht in met iets wat je niet elke dag hoort. Vagevuur maakt sludge metal in het Nederlands en ik hoor u meteen denken, Amara doet dat ook. Die vergelijking is een klein beetje makkelijk. Ik heb er vooral een Ramses Shaffi meets Battery gevoel bij. Vagevuur, ontheemd. Ciao, ciao, bakkies. Tot volgende keer. Let's go. Jullie waren geweldig, Willys. Ik was mezelf.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. De hulpdiensten zijn daar wel massaal ter plaatse. Onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat de centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er daar nog 3 bij. En sport, een domper voor onze Belgian Cats. Zij konden zich niet plaatsen voor de halve finales op het WK basketbal. De Cats verloren kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
3: De shots die we normaal maakten gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
2: Want de Cats mikten op een medaille op het WK. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.

0: Rio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat centra meer mensen opvangen komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er nog 3 bij. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is zwaar aangepakt in het parlement over haar subsidies voor de luchthavens. Ze had eerst gezegd dat die minder geld gaan krijgen, maar later had ze het over werkings- en investeringsmiddelen. Oppositiepartij Groen en PvdA vinden dat vreemd. Je hoort parlementsleden Bogdan van den Bergen en Jos Dazen.
2: U hebt een hele nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Dat is gewoon prietpraat. Sorry dat ik dat niet zo moet zeggen. Ik heb geen ander beleefder woord.
3: U hebt de mensen voorgelogen met uw eigen persbericht waarin staat minder subsidies.
1: Volgens regeringspartij CD&V kon de communicatie van de Ridder wel beter. En sport in de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce, maar kon niet meer scoren. Ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal is voor onze Belgian Cats mislukt, dat zeggen analisten. De Cats gingen voor een medaille, maar verloren in de kwartfinales kansloos tegen Duitsland met 93-74. Je hoort de teleurstelling bij speelster Emma Meeseman.
4: Het zat er zeker in, gewoon niet vandaag. Ik denk dat we op alle mogelijke vlakken gewoon tekort schoten. Ik denk dat dat nu een mooie herinnering is aan het feit dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je wil niet met spijt naar huis. Ik denk dat we dat nu wel doen.
1: Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel komt de zon erdoor rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden. Music matters.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. In Pavlograd, in het oosten van Oekraïne, zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. In de oorlog worden al maar vaker gewone huizen, appartementen en fabrieken en zo geraakt, waardoor er dus ook steeds meer burgerdoden vallen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente tot 2,5% omdat de inflatie blijft stijgen en het leven dus duurder wordt. Door die hogere rente wordt lenen duurder, maar sparen interessanter. Financieel expert Pascal Papen.
3: Met de verhoging van de rente wil de Europese Centrale Bank bekomen dat mensen wat meer gaan sparen en dat mensen ook wat minder snel gaan lenen, zodat ze minder snel dingen kopen en het leven niet nog duurder wordt.
2: Het is al de tweede keer dat de ECB de rente verhoogt sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon. En in de haven van Duinkerke in Noord-Frankrijk is bijna 4 ton cocaïne onderschept, goed voor een waarde van zowat 225 miljoen euro. De douane vond de drugs na de arrestatie van een man in Nederland. Ze zaten verstopt in plastic afval in een container uit Ghana, die eigenlijk onderweg was naar de haven van Antwerpen. De drugs zijn vernietigd. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Willy.
0: Music
1: matters.
0: Willy.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. De notarissen waarschuwen voor vertragingen deze week. Het komt door een technisch probleem bij de overheidsdienst Financiën, waardoor ze in sommige gevallen geen hypothecaire akte kunnen verlijden. Jan Sap van de Notarissen Federatie.
3: Het gevolg zou kunnen zijn dat een akte wordt uitgesteld, met alle gevolgen van dien van mensen die bepaalde leningen zouden hebben aangegaan tegen bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde termijn. Als die termijn verlopen is, ja, dan moeten die mensen een nieuw krediet gaan aangaan. Mensen die snel in een bepaalde woning willen betrekken, verhuizen enzovoort, ja, dat zou dan allemaal in het gedrang kunnen komen.
2: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. En nog tennis. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Sisu Bergs wel. Inzet in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase ruim gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog vanavond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.